Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen.

0: Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en dan noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6%. In het nieuwe

0: Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Radio Drenthe. De ochtend van Drenthe.
1: Het mooiste in het leven bent zo simpel dat je ze mist. Het leven wordt steeds harder, maar ik blijf een optimist.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
8: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
7: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
9: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
7: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
13: Dag Drenthe, een heel goeiemorgen. De dag na de zonsverduistering. Het is donderdag 13 augustus. Roy, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Heb je gekeken?
14: Nee, ik had geen brilletje.
13: Oh, ja, is het waar?
14: Ik dacht eerst van, ach nou, jammer dan. Maar toen gisteren het zover was, dacht ik toch, oeh, Had toch wel willen doen.
15: Ja, ook niet op een andere manier. Indirect met een papiertje, een wit papier en een gaatje. En
14: nee, ik dacht, ach, allemaal gedoe. En dat heb ik toch wel niet gedaan. Dus mijn vriendin heeft er wel gezien tijdens het sporten. Dus ik heb wat foto's van haar kunnen zien. Dus zo heb ik een beetje kunnen meekijken. En natuurlijk met de mooie foto's die ook bij ons te zien zijn op de website.
15: Ja, nou, we hebben ook geprobeerd om foto's te maken. Want wij hadden wel zo'n brilletje. En dan je toestel achter het brilletje, weet je wel. Maar nee, daar moet je echt goede fotografen voor hebben, denk ik.
14: Maar als om mooi
15: daar
14: mooie plaatjes
15: voor te maken. Maar ja, wij stonden we hebben de tuin op het westen, zeg maar. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. We konden het prachtig zien. We hadden allemaal brilletjes op. En nou ja, langzaam maar zeker werd het iets donkerder. Het was minder donker dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Het bleef wat lichter dan ik dacht.
14: Het werd een beetje gedaan alsof het echt een soort van schemer zou zijn. Maar dat viel een beetje mee, hè?
15: Ja, het werd wel wat schemerig, inderdaad. Maar donker werd het niet. Nee, nee. Maar mooi om te zien.
14: Ja.
15: En ja, wij waren niet de enige. Bij Astron in Dwingelo waren gisteravond duizenden mensen. Veel meer dan verwacht. Tomiljoen Dijkema van Astron had hooguit 500 mensen verwacht. Nou, dat werden er 5000. Het is een beetje uit de hand gelopen, zegt hij. En daardoor was het ook wat chaotisch, maar hij belooft dat het de volgende keer beter geregeld is. Ja, de volgende keer. Ja, in 2081. Ja hoor, Tomiljoen. Ja. En de droogte is een uitdaging voor schaapskuddes. Daar gaan we het ook over hebben. Niet alleen de dieren hebben het moeilijk, ook de heide waarop ze grazen. En heide is niet de enige natuur die zwicht onder het weer. Ook het hoogveen heeft het lastig, zoals in het Bargeveen. Daar gaan we ook even kijken. En wat betekenen de tropische temperaturen voor het Boerenrockfestival in de Rauwenemond? Want dat barst vandaag weer los. Benieuwd of ze daar een hitteplan uit de kast trekken. Dat hoor je ook allemaal bij ons tot 9 uur in Goedemorgen Drenthe. Het weer dan volop zon en droog. Er staat een matige zuidoostenwind vandaag bij maximaal 33 en misschien wel 34 graden.

0: lekker zomers begin op deze tropische donderdag. Los Lobos en La Bamba. 7:09 is het. Ja, de natuur in Drenthe smacht na wat neerslag. En zolang dat nog niet komt, is het, ja, puffen geblazen. En na Blauwtong, de wolf en stijgende kosten is het voor schaapskuddes de zoveelste tegenslag van de laatste jaren. En niet alleen schapen hebben het moeilijk, ook de heide waarop ze grazen. Nou, op de heide bij Exlo staat op dit moment verslaggever Josien Veitsma. Josien, een heel goedemorgen. Wat zie je daar om je heen?
1: Ja, goedemorgen. Ja, we zijn vandaag al vroeg op pad en we staan nu op het heideveld. Nou, het is wel prachtig paars, maar alles wat er tussendoor en omheen groeit, ja, dat is, zoals schaapherder Ninkeleen vanochtend al tegen mij zei, een beetje een steppenklimaat, want het is door en door droog. En dat brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee, want Nienke, hoe laat zijn we vanochtend vertrokken?
2: Ja, we stonden hier om 17:30... denk ik, ben het gewoon nu alweer vergeten. Ik stond in ieder geval om 16:30 naast mijn bed. En nou, was nog precies even net voor het donker was ik hier op het veld. Nou, en toen waren jullie er ook al. Ja, dat is mooi op tijd.
1: Ja, want de kudde die vertrok vanochtend om 17:00 al. En dat heeft alles te maken ook met het weer.
2: Ja, ja, als het temperatuur dusdanig oploopt op de dag, dan vertrekken we 's ochtends vroeg eigenlijk wanneer het net aan kan. Als het helemaal duister is, dan wordt het wel ingewikkeld. Maar als het eerste beetje licht komt, ja, dan vertrekken we. En dan kunnen we de meeste uren meemaken van, nou ja, dat de temperaturen in ieder geval nog een beetje normaal zijn.
1: De beesten, de schapen, maar ook de honden, ja, die houden natuurlijk niet van dat extreme weer. Maar er is ook natuurlijk weinig drinken te vinden hier op die hei.
2: Ja, alle vennetjes zijn eigenlijk inmiddels al zo'n beetje opgedroogd. Er ligt nog een beetje blubber bovenop en dat is het dan weer. Ja, die honden hebben wel water nodig. Dus we slepen zelf water mee in de tas. En we hebben bij het nachtvak wel water. Maar ik vrees nu dat alle vennen drooggevallen zijn, dat er toch nog wat meer watervoorziening gaat komen.
1: Ja, want voor de schapen hebben jullie het over hele andere aantallen, hè?
2: Ja, met de schapen, ja, die schapen zijn met 250 stuks. Dus ja, die drinken natuurlijk ook wel wat water. Daar moet je meer water voor meenemen dan voor 2 of 3 honden. Dus ja, dat wordt weer inderdaad aanslepen in tankjes.
1: Ja, daar zijn jullie nu ook mee bezig, hè? Met die grote liter, met 400 liter tanks, geloof ik, hè?
2: Ja, ja, we hebben een aantal 400 liter tank waterkarren. En die staan normaal verspreid bij de verschillende groepen schapen. Maar ik denk dat de groepen schapen waarvan het bij wijze van minder zijn dan 20 nu maar met tonnen moeten gaan doen, zodat we extra waterkarren hebben om water naar de hei te slepen.
1: Precies, ja, dat is eigenlijk haast niet meer te doen zo droog als het hier is. Maar het heeft ook effect op, nou, jullie eigen ritme. Jullie zijn vroeg op, maar de toeristen merken het ook, hè?
2: Ja, we normaal vertrekken we altijd om 10:00. Dus net een soort van rond koffietijd bij de schaapskooi. Voorheen deden we dan nog wel, als het dan een beetje normale temperatuur bleef, dan vertrokken we om 6:00 en dan waren we om 12:00.

0: uur terug. Maar om 11:30, 11:45, als we nu terug zouden moeten lopen, is het al 28 graden. Ja, dat is eigenlijk voor de dieren niet te doen. En voor de honden ook wel levensgevaarlijk. Die kunnen gewoon in een oververhitting raken. En ja, die honden die werken net zo hard als dat het koud is. Dus het is aan ons om ze een beetje te behoeden voor de hitte. En daarom starten we nu vanaf het molenveld. En dan blijven de schapen en de kuddebeschermingshonden blijven daar 's nachts. En dan kunnen we 's ochtends gelijk vertrekken.
1: Zomers komt het natuurlijk wel vaker voor dat het warm is. Maar deze zomer is voor jullie ook wel uitzonderlijk, hè?
0: Ja, ik heb nog niet geteld hoeveel dagen dat we vroeg vertrokken zijn. Maar het zijn in ieder geval een heleboel. En ik kan me niet heugen dat we eerder al zo vaak eigenlijk ja, hitteprotocol, hitteroosters gevoerd hebben dan andere jaren.
1: Ja, precies. Voor mij is dit eenmalig, Judith. Maar ik heb wel respect voor deze herders die iedere dag zo vroeg de hei op zijn.
2: En zo is het. Dankjewel, Jusien, op de heide in Exlo dus.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Doobie Brothers. And listen to the music.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 13 augustus. We beginnen op 13 augustus 1961. Dan begint de bouw van de Berlijnse muur tussen Oost- en West-Duitsland.
3: Iedereen die dacht, het gaat mij een stuk beter in het westen dan in het oosten, die vertrok. Dus die DDR, die dachten, wij moeten iets doen. We moeten dat gat sluiten. Die deur moet dicht, want ons land leidt aan een slagadelijke bloeding. En dan in augustus 1961 wordt de muur gebouwd.
0: Ja, terug in eigen land is dit... Dan.

0: De allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit... Dans je de hele nacht met mij, van Karin Kent. En van de muziek in de hitlijst naar muziek over voetbal.
1: De gele, gele, gele, gele kaart. Maar ik los met een rode kop gepaard.
2: Oeh, gele kaart van mij.
3: Dan krijgt hij een kaart.
4: Nog een keer, dan is het geel, veelbelovend.
5: Dan is het geel, ja.
6: En het wordt geel, denk ik.
0: Ja, want op 13 augustus 1972 krijgt NEC-speler Chris Kronshorst de eerste gele kaart ooit in de Eredivisie. En dat weet hij nog goed.
7: Ik speelde in het centrum bij NEC en aan de rechterkant bij Feyenoord. Daar brak een speler door. Ja, toen moest ik iets doen. Dus ik heb in eerste instantie mijn lichaam geprobeerd tussen te zetten. Ja, dat lukte. Dat betekende eigenlijk dat ik door Leo van der Kroft, de scheidsrechter, gelijk een gele kaart voorgeschoteld kreeg.
0: Gaan we naar 13 augustus 2005, want dan krijgen we er een tv-zender bij.
8: Een hele goede avond en welkom bij het openingsconcert van Talpa.
0: Ja, vandaag een jaar geleden gaat het gruwelijk mis bij wat een leuke ballonvaart had moeten zijn. Bij de landing in het Friese De Hoeve krijgt de ballon ineens zoveel snelheid, ja, dat het helemaal misgaat. En dat komt door een windvlaag.
9: Toen op een gegeven moment toen kwam er dus een man bij me lopen en die zei dat het de luchtballon was verkeerd land. En toen, ja, even later, toen kwam de piloot. En die zei, hij had hem neer willen zetten. Maar er stak een, ja, dat was een rare wind, zegt hij. En toen, hij zette hem aan de grond. En toen wordt die ballon weer optilt of zo. Ik weet niet, maar het ging het was een rare wind.
0: Ja, bij het ongeluk komt een vrouw om het leven en raken 5 mensen gewond. En tenslotte nog even terug naar 13 augustus 1961. De geboortedag van een vrouw die jarenlang tafeltennist bij de Treffers in Klazineveen.
10: Het zou inderdaad een ongelooflijk succes zijn voor Bettine Vissekoop. Ja hoor, en ze maakt het schitterend zelf uit.
0: De Europese titel in 1982 voor de jarige Bettine Vriesekoop. Ze is 65 geworden.
11: Congratulations and celebrations.
0: Ook programmamaker Maxime Hartman is jarig vandaag. Hij is 63 geworden. Comedian en presentator Jurgen Rijman is 60 nu. En journaalpresentator Afke Boof is jarig. Zij is 46 geworden. Het is ook een bijzondere dag voor de familie, vrienden en fans van René Karst. Want ook hij was van deze dag. Hij zou vandaag 60 zijn geworden, maar overleed vorig jaar november. Nou, als eerbetoon aan hem, een nummer dat hij maakte samen met zijn zus, Erika Karst.

0: ik iets achterlaten kon.
1: Erika Karst, een nummer dat ze samen met René schreef. René, die van 13 augustus was en vandaag 60 zou zijn geworden. Het is bijna 8:03. Straks het laatste nieuws uit de regio. En het gaat onder andere over boerenprotest tussen Nijenveen en

0: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
7: Half acht is het. Het laatste nieuws krijg je van Roy van Gol. Roy, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Vele tienduizenden mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers die genoten ervan.
9: Mooi man. Dit is echt vet is dit.
10: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
11: Ja. Heel cool.
12: Ja, prachtig. Wel alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen hier.
13: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
14: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
9: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
8: Ja, 1000. Het waren er iets meer. De zonsverduistering kijken bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammo-Jan Dijkema van Astron.
15: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
8: Ja, en ook op andere plekken op het Dwingeldeveld was het druk. Staatsbosbeheer schat dat er naast de 5000 mensen bij Astron nog zo'n 2000 mensen waren. En de volgende vergelijkbare zonsverduistering is pas in 2081. Dus tot die tijd moet je het met de foto's en de filmpjes doen. Check dus vooral ook even onze website en app. Ander nieuws. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond ruim 250 trekkers, meldt een van de boeren. Of dat aantal ook klopt, is niet te verifiëren. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten uitstoot drastisch naar beneden en komen er stikstofarme zones rond Natura 2000 gebieden. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moet letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. En tot slot nog wat dierennieuws, want het is de brandweer na 3 dagen gelukt om een kat uit een boom aan de hoofdweg in Veenhuizen te bevrijden. Omdat de kat steeds zwakker werd, rukte de brandweer gistermiddag nog maar weer eens uit voor een nieuwe poging. Ook de politie schoot de hulp om het verkeer veilig erlangs te begeleiden. Uiteindelijk lukte het de brandweerlieden om het dier met de nodige moeite en met handschoenen te pakken. Nou, eind goed, al goed dus.
7: Ja, mooi verhaal. Dat lees je natuurlijk ook op onze app en website rtvdrenthe.nl. Laat weer, Geert Voelman. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Judith.
7: Heb jij het gezien?
16: Ik heb het gezien. Ik was heel goed voorbereid. Dat wil zeggen, ik had geen brilletje bij me. Maar ik had het vergiet wel meegenomen. Mensen hebben vast zeker het verhaal wel gezien. Hè? De zon door de vergiet heen. Dan kun je het reflecteren op een wit papiertje. Maar ik had geluk. Er kwamen een paar dames bij me staan. Pubermeiden. De positieve zin van het woord bedoel ik dat. Die zeiden, meneer, wilt u ons brilletje even lenen?
7: Ach.
16: Dus wat dat betreft, dankbaarheid. En heb ik het toch nog kunnen zien. Dus het was fantastisch.
7: Echt geweldig.
16: Ongelooflijk.
7: Ja. Geweldig. Ben je vannacht ook nog opgebleven voor de sterrenregen?
16: Nee, dat heb ik dan niet gezien. Ik heb het vorig jaar wel gezien en dat is ook fantastisch. Want of het jaar daarvoor dacht ik, toen had ik toch een stuk of 10 geteld op een bepaald moment. En ja, je wordt wel even, hoe zou ik het zeggen, onderdeel van een groter geheel. Als je zulke dingen bekijkt, zoals zonsverduisteringen, die sterren erbij, die vallende sterren althans.
7: Ja.
16: Nee, dat is echt heel bijzonder allemaal.
7: Ja. Wat gaat de dag van vandaag opleveren?
16: Nou, we zijn onbewolkt gestart met een best wel weer een mooie, frisse slaapnacht. Wijst er bijvoorbeeld een minimum van 11,1, de kiel 10,2, beide 13,2. Maar daar staat hij nu alweer op 14,4. Of anders zegt de zon doet haar werk. Want de temperatuur begint op te lopen. En het wordt vandaag aardig warm, zeg maar flink warm. Zo'n 33 tot lokaal 34 graden. Met een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Het is wel zo dat die lucht erg droog is. En dat maakt voor het gevoel een stuk bruikbaarder. De hittekracht die het KNMI uitgeeft dit jaar voor het eerst, die zal bijvoorbeeld eind juni in Drenthe met iets warmere temperatuur, dan moet ik er nog wat bij zeggen, rond de 9 tot bijna 10. En vandaag is hij 6. Dat betekent dus dat het een matige belasting is. En dat komt door die droge lucht.
7: Ja, en de andere dagen hierna?
16: Morgen nog wat warmer naar opnieuw een nacht met iets hogere temperaturen. Ik denk op veel plaatsen dan 14 tot 15 graden. Dus morgen opnieuw droog, het is zonnig. Het wordt nog warmer, ik denk gemiddeld over de provincie 35 graden. Misschien het zuidoosten dat plaatselijke thermometer even de 36 graden aanwijst. Met een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Vandaag oostelijk, morgen zuidelijk. Maar in de loop van de dag draait hij naar het westen toe. Misschien dat die luchtvochtigheid dan wat oploopt en dan zit de hittegraad op 7. Nog steeds bruikbaar, maar 7 bestaat wel voor een wat zwaardere belasting natuurlijk. Dus twee tropische dagen met als voordeel, tenminste ik denk dat veel mensen dat wel zo ervaren, dat de lucht erg droog is.
7: Ja, en wat er daarna gebeurt, horen we zo van je om 8:30. Tot dan, Egger.
16: Ja hoor.
7: Hoi.
16: Hoi.
7: Ja, wat betekent de warmte voor boerenrok in Drouwende Mond? Want dat barst vandaag weer los. Dat hoor je zo.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Goedemorgen Drenthe.

0: jullie mooie muziek kunt maken. The Pointer Sisters op Radio Drenthe en Jump. Drouw in de Mond staat vanaf vandaag weer op zijn kop, kun je wel zeggen. Want het Boerenrockfestival barst weer los. 4 dagen muziek, cross, kamperen en alles wat erbij komt kijken. Ik ga erover praten met de organisator, of een van de organisatoren, René Boyten. En heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En alles wat erbij komt kijken, zoals tropische temperaturen. Wat betekent dat voor u als organisatie?
1: Ja, dat betekent dat we extra maatregelen hebben getroffen. We hebben een waterkanon, we hebben watertappunten, we hebben extra schaduwplekken geregeld. En we hebben voor onze vrijwilligers rijden we met extra waterpunten rond, zeg maar, om de hele tijd te voorzien, wat extra pauzes. En volgens mij is dat wat we op dit moment kunnen doen. En voor de rest moeten we ons er doorheen slaan, denk ik.
0: Ja, en wat is een waterkanon? Ik krijg een beeld dat u gewoon met een hele grote sproeier over het publiek heen gaat.
1: Nee, dat is het niet. Het is meer een verneveling ter afkoeling. Om het publiek koel te houden. Gelukkig is... vandaag is een warme dag, maar vanavond gaat het festivalterrein pas om 7:00 open. De camping gaat straks open, maar die mensen bouwen ook allemaal hun eigen tenten met luifeltjes ervoor. Dus die hebben hun schaduw ook wel. En morgen wordt een warme dag. Maar dat is ook overdag nog niet de drukste dag. Dus dat is een geluk bij een ongeluk, zeg maar.
0: Ja, want brengt wel kopzorgen met zich mee?
1: Nee, niet. Volgens mij, het weer kun je niet zoveel aan doen. Maatregelen nemen. Misschien is het ook wel dat mensen kunnen zich erop voorbereiden. Dus regen is ook niks. Dus,
0: nee, zo is het.
1: Nee. Dus ik denk dat we nuchter in moeten staan.
0: Ja, wat kunnen we qua programma verwachten?
1: Ja, de dikste editie ooit. Dus er staat een heel vol programma. Uiteraard de boerrockbands zoals Mooi Wark en Bukkes en de Heino's. Maar we hebben ook Suzanne Freek, Fleming... Brandon Hart, dus er staat echt... ik geloof dat er meer dan 100 artiesten staan. Dus het is wel een mega spektakel wordt het.
0: Ja, mooie naam inderdaad. Komt er nog iets unieks, iets onverwachts op het festival dit jaar?
1: We doen Vrienden van Boerenrock live op de zondag. En dan betekent dat... dat zie je niet vaak, maar de artiesten gaan ook samen zingen. Dat is wel iets unieks. Onze cross, trek-en-trek. We hebben de trek-en-trek veel groter gemaakt. Het is meer een trek-en-trek arena geworden. Dus dat zijn wel speciale dingen. De kermis is groter. Ja, eigenlijk moet je hier gewoon heen komen om het te beleven, zeg maar.
0: Hoe begon het eigenlijk ooit en hoe kleinschalig?
1: Ja, met 500 man in een tentje op een parkeerplaats. We staan nu op 40 hectare. De campinggasten staan nu al in file. Toch gasten ten Nijveen en... Buinenveen, dus dat is wel wat anders.
0: Ja, precies. Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
1: Nou, we gaan uit van hetzelfde als vorig jaar, ongeveer rond de 60.000. En ik moet eens zeggen, we lopen wel ver voor op kaartverkoop. Als dat doortrekt, komt er nog iets bij.
0: Van 500 naar 60.000 bezoekers. René Boyten. Het hitteplan is uit de kast getrokken bij het Boerenrockfestival in Drouw in de Mond. Dat dus vanavond helemaal officieel begint. Dank en heel veel plezier.

0: andere man. And if I can't have you. Het is 8:09. We gaan eens even kijken wat er buiten Drenthe allemaal gebeurt. Nou ja, we hebben een nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez.
1: Ja, een ja. Grote naam als speler.
0: Oud-speler inderdaad, ja. Met een grote naam. Maar qua trainer...
1: Nee, hij is trainer geweest in Qatar en een jaartje Barcelona. Het is wel kampioen geworden,
0: ja?
1: Maar daarna is hij zijn contract niet verlengd. Dus dat was eigenlijk niet echt een succes.
0: Aha.
1: Ja, als speler heeft hij alles gewonnen wat er te winnen viel. De WK-finale tegen Nederland won hij bijvoorbeeld. Ja, dat zijn van die feitjes die ik dan heb.
0: Ja.
1: Maar wel iemand die de Hollandse school aanhangt, zeggen ze dan, hè?
2: Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
0: Nou, de eerste test voor Xavi en Oranje is eind volgende maand. Nederland speelt dan tegen Duitsland in de Nations League. Dan gaan we naar advertenties die speciaal gericht zijn op mensen met gokproblemen.
1: Ja.
0: En dat zijn dan advertenties van illegale internetcasino's. Hè?
1: Precies, en die adverteren dan op platformen van Meta, dus Instagram en Facebook. Meta verdient daar waarschijnlijk in Nederland alleen al miljoenen aan. Er zijn honderden advertenties, die zijn dan honderden keren bekeken of tienduizenden keren bekeken. En dat is heel gek, de doelgroep van die illegale gokreclames, dat zijn dus mensen die in Crux staan. Dat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dus dat is mensen die dus
0: die
1: eigenlijk
0: niet meer mogen spelen.
1: Nee, die dus gokproblemen hebben, ja. En worden uitgesloten van deelname aan dat soort dingen. Een soort gokstopregister kun je, ja. Eigenlijk zien. Maar er zijn dus die illegale casino's die richten zich dus juist op die mensen die dat niet meer moeten doen.
0: Wat omdat ze gewoon,
1: ja, is verschrikkelijk. En want in die advertenties wordt dan dat gokstopregister als vrijheidsbeperkend geframed. Kom hier, wij hebben mooie dealtjes voor jou. Om,
0: ja, ja.
1: Dan krijg je een mooi startbedrag om mee te beginnen.
0: Mensen pakken op een zwakte, zo
1: ja,
0: maar zeggen.
1: Het is echt misdadig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, check jij wel eens als jij iets boekt of zo, of als je naar een restaurant zou willen gaan, of dat een beetje een goed restaurant is, check jij met andere woorden wel eens de reviews?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk dus heel vaak.
0: Ja.
1: Ook als ik een hotel boek of producten koop online, als je denkt van nou, dit is toch gewoon een serieuze uitgave, dan ga ik altijd even kijken of,
0: ja.
1: Of het een beetje goed aangeschreven wordt.
0: Eigenlijk ook wel vaak. Alleen ik bedenk dan ook wel, ja, wat voor typen zijn dit die dit schrijven? Ik ken ze ook niet. Dus wat de een goed vindt, vindt de ander matig of andersom, hè?
1: Of dat je, als het product net uit de doos komt, dat je denkt, oh, geweldig, en je geeft gelijk 5 sterren. Maar
0: ja.
1: Volgens is dat ding misschien 2 weken later kapot.
0: Ja, het belang van de reviews lijkt me duidelijk. Maar de betrouwbaarheid wordt misschien wel wat minder,
1: ja,
0: begrepen.
1: Daar schrijft het AD vandaag over. Manipulatie, gebrekkige controle en ook AI natuurlijk. Dat er dan gegenereerde reviews zijn. AD schrijft over een vakantiewoning met een score van 4,8 op de schaal van 5. Dus dat,
0: ja,
1: denk je, dat is
0: prima.
1: Goed.
0: Ja.
1: Die was zo vervuild dat de tranen je in de ogen schoten. Of een Italiaans restaurant met zwarte pizzabodems en bevroren tiramisu. En daar werd een online review nog verwijderd wegens laster.
0: Oh, joh.
1: Nou, een hoogleraar marketing van de Rug heeft onderzoek gedaan. Er staan op Amazon allerlei nep-recensies. En hij zag dus ook besloten Facebookgroepen waarin mensen worden opgeroepen om goede reviews achter te laten. En dan krijgen ze het product gratis.
0: Ja.
1: En dat schijnt dus ook op kleine schaal te gebeuren bij restaurants, winkels of zelfs autodealers. Dat je in ruil voor korting of een leuke attentie dan even een 5-sterren recensie moet geven.
0: Zonde, want wat is er straks nog waard?
1: Ja, nou, niet zoveel
0: nee.
1: Dus. Nee.
0: Ja. Hey, tot slot een bijzondere rechtszaak gisteren in Groningen. En dat draaide allemaal om een leerling die is blijven zitten op school.
1: Ja.
0: Ik heb nu al medelijden met die leerling.
1: Och, ja, snel. Hij had 2 vijven. En om over te gaan naar de 4e klas mocht hij maar 1 5 hebben. Dus ja, dan denk je, dan is dat vrij duidelijk. Dan ga je dus niet over. Maar zijn ouders zijn het daar niet mee eens. Die willen dus dat hij overgaat. En die hebben dus bij de bestuursrechter stonden zij tegenover de school. En de bestuursrechter zei al van, ben ik nou degene die zich hiermee moet gaan bemoeien? Gemoederen liepen heel hoog op. De moeder liep al snel naar buiten. De vader was heel emotioneel. Nou, de rechter heeft een paar keer moeten zeggen tegen die vader dat hij toch echt even een beetje kalm aan moest doen. Hij opperde ook nog de mogelijkheid voor een herkansing. Waarop de school zegt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar er zijn meer leerlingen die blijven zitten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, uiteindelijk zijn ze eruit gekomen dat ze toch nog gaan zoeken naar een oplossing. Op korte termijn, die is er nog niet. En de vader sloot nog af, als het allemaal niet snel genoeg gaat of niet bevredigend is voor hem, dan stapt hij naar de civiele rechter.
0: Denkt er ook iemand aan dit kind en het belang van het kind en de emoties van dit kind rondom zo'n rechtszaak die om jou draait?
1: Iedereen op school weet dat het om jou gaat.
0: Oh, wat vind ik hier nou.
1: Sneu.
0: Ja, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien.
5: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
15: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
14: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
16: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
17: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
16: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
17: Oh, ja.
16: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
14: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
19: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
20: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanje en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
21: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
22: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen, Drenthe.
22: Met Judith Regendorp.
24: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze dag na de zonsverduistering. Het is donderdag 13 augustus. Heb jij gekeken? Nou, hier in de studio verschilt het sterk. Roy heeft niet gekeken. Hij zegt, ik had geen brilletje. Wim ook niet, maar die heeft vervolgens een vergiet uit het keukenkastje gepakt. Ik had een brilletje, dankzij onze schoondochter. Dus ik kon het allemaal prima zien. Ik was niet de enige, want bij Astron in Dwingelo waren gisteravond duizenden mensen. Veel meer dan verwacht. Dan Jan Dijkema van Astron had hooguit 500 mensen verwacht. Nou, dat werden er zo'n 5000. Het is een beetje uit de hand gelopen, zegt hij. En daardoor was het misschien ook wat chaotisch. Maar hij belooft dat het de volgende keer beter geregeld is daar. Ja, duurt nog wel even. 2081. Ja, de droogte is ook een uitdaging voor schaapskuddes. Niet alleen de dieren hebben het moeilijk, ook de heide waarop ze grazen. En ook het hoogveen heeft het lastig. Zoals in het Bargeveen, gaan we ook even kijken. En het Boerenrockfestival heeft het hitteplan uit de kast gehaald. Voor de bezoekers hebben ze meer waterpunten, een waterkanon en schaduwplekken, zei organisator René Boyten een half uurtje geleden bij ons. En onze Robert die is op Tjak vanochtend op Tjak naar een camping die een metamorfose heeft gehad.

0: Ido Allen. And I go to Rio.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Dat is een antwoord. Je kunt het ook een stuk dichter bij huis treffen. Bijvoorbeeld op een camping in Annen. Een camping die een metamorfose heeft ondergaan. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, en dat is een behoorlijke metamorfose. Ik zit aan de tafel hier heerlijk in het zonnige aan het strand. Drenthe heeft niet echt een strand, maar deze camping hier in Annen heeft wel een soort van strand met een mooi paviljoen erbij. Wat nou nog rustig is. De camping ontwaakt en ik moet ook nog een klein beetje ontwaken. En dat doet ze hier geloof ik met een lekkere kop koffie. Die Hans heeft voor mij. Hans en Ilse, die de nagelneie camping-eigenaar bent van deze prachtige plek. En goed om eens even op zo'n eerste seizoen terug te blikken. Want ja, je vertelde net alleen, Ilse, jullie komt helemaal niet door de campingbranche, hè?
4: Nee, dat klopt. Ik kom zelf uit de orthodontie met de tandartspraktijk.
3: Ik heb alleen goed gebeurd, maar dat heeft dat alles met te maken.
4: Ja, dankjewel. Ja, en mijn man die is altijd al zelfstandig ondernemer geweest. Dus dat zit wel in zijn bloed.
3: Ja. En wat voor inzicht hij had, hij dacht, nou, we moeten camping beginnen. En dat giet nou gebeuren.
5: Nou ja, we zijn zelf altijd vervent kampeerders geweest. En de bedrijven die ik heb gehad, dat waren altijd levensmiddelenbedrijven. En dat was uiteindelijk, ik ben altijd begonnen met de poort in de klei. En uiteindelijk kwam ik dan op een kantoorbaan kwam ik uit. En dat kantoor, ja, op zich, het is hartstikke belangrijk. Maar na verleden van tijd had ik zoiets van, ik wil wat anders. En een camping heeft in principe alles in zich. Het kamperen vinden we mooi. Het omgaan met mensen. We zijn echt de mensen. Dus dat vinden we mooi. Een stukje horeca zit erin. Nou, mijn vrouw en ik hebben allebei een beetje ervaring in horeca. Op het moment dat de camping dicht is, het klussen. Dus het onderhouden, of nou tuin onderhouden is, of dat nou de gebouwen zijn, of noem alles maar op. En dat hele plaatje, dat past. Mm-hmm. En uiteindelijk gezegd, van, nou, hoe oud ben ik nu? Ik ben nu 50, of inmiddels ben ik er 52. En als ik nog wat wil, dan moet ik het nu doen. Yeah. En uiteindelijk, het hele gezin stond erachter.

0: mijn vrouw die vindt het ook fantastisch. En dus uiteindelijk mag gedaan.
1: Is dat zo, Ilse?
2: Ja, ik vind het
1: verplicht om dat te zeggen.
2: Ja, nee, een beetje. Nee, ik vind het heel erg leuk. Nee, het bevalt erg goed. Ja.
1: En het heeft natuurlijk, je bedenkt zoiets, hè, en dan maak je er in je hoofd een beeld van hoe dat dan in de praktijk zal gaan. Voldoet het een klein beetje aan dat beeld waar je ervan haalt?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Dat is mooi. Ja. Verschrikkelijk tegenval. Zeurende mensen en weet ik wat.
2: Nee, ja, ik ben wel continu aan, zeg maar. Maar ik vind het wel superleuk om met mensen om te gaan. En mensen allemaal relaxed. Want ze zijn op vakantie. Dat is heel anders dan in een gewone daghoreca.
1: Ja. En hoe was dit, zei ik net al een beetje. Ik zei, dit was altijd een nudistencamping. Jij zei, nou, niet helemaal, een naturistencamping. En daar zit een verschil in, wat ik niet helemaal wist.
2: Ja, dat klopt. Naturisten vinden het niet leuk als je nudist inderdaad zegt.
1: Nee.
2: Want een nudist die wil gewoon naakt zijn, zeg maar, zonnen en zwemmen. En een naturist, dat is een soort levensstijl. Dat je ook één bent met de natuur en respect voor elkaar hebt. Ja. Dus dat is wel een wezenlijk verschil.
1: Ja, nudist, er zit nog iets exhibitionistisch in van kijk mij in de blote kont staan. En een naturist die maakt dat niet zoveel uit.
2: Ja, of dat heel extreem is, weet ik niet. Maar dat is wel een andere manier van leven, inderdaad. Ja. Ja.
1: Jij begon al lachen.
0: Ja, jij zit wel heel zwart-wit neer.
1: Ja, dat is ook niet werk om het een beetje zwart-wit neer te zetten. Nuance, dat doen wij niet aan.
0: Ja, nee, maar dat mag ook. Dat is prima.
1: Ja, als er nou nudisten zitten lust en die zullen wel gekwetst wezen, dan stuur even een mailtje naar redactie@verdrenne.nl. Dan zullen we dat nuanceren als dat nodig is. Maar goed, in ieder geval, dat is helemaal eraf. Het is nou een reguliere camping, om het zomaar even te zeggen. En je kunt hier kamperen, tenten, campers, caravans, alles kan nog.
0: Ja, in principe is vooral tenminste alle normale vakantie.
3: Vorm.
0: Ja, kom niet uit boord. Ja, ja. Die zijn hier uiteraard van harte welkom. Dus er is veel mogelijk, of alles mogelijk is, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik al een kleine
1: overleg.
0: Ja, in overleg kan er inderdaad veel, ja, dat klopt. Ja, maar om erop terug te komen waar je net over had, van het omturnen van het naturisme richting een reguliere camping, heeft er eigenlijk alles mee te maken. Wij zijn geen naturisten, dus het past ook niet bij ons. Maar B, die markt die is ook gigantisch aan het krimpen. Je had hier een gemiddelde leeftijd van richting de 80. En nieuwe aanwas was er niet. Nee. Dus in principe voor een commerciële camping is dat gewoon, kan gewoon niet uit, nee.
1: Nee. En waren er dan ook, ja, dat moet ik in één keer aan denken, vaste gasten die al zonder broek bij de poort stonden en dachten, hé, wat is dit? Dit is allemaal.
0: Nou ja, uiteindelijk, we hebben er nooit geheim van gemaakt. We hadden absoluut belang bij het terrein. En, dus het terrein is gekocht. En uiteindelijk hebben we ook naar de mensen toe duidelijk gemaakt. Van, luister, jullie hebben allemaal, of tenminste diegene die hier langer stond. Jullie hebben allemaal een seizoensplek. Het seizoen wordt ook gewoon keurig netjes uitgediend. Ja. Dat hebben we ook netjes gedaan. Maar als het seizoen is uitgediend, gaan we geen nieuwe contracten meer uitgeven. Op basis van het naturisme. Dus in principe moest het eind van het seizoen, voor het vorige seizoen, moest iedereen vanaf. Ja. Maar we hebben dus een half jaar de camping eigenlijk gedraaid als naturistencamping. En er zijn nog een aantal naturisten met zwembroek of met bikini weer teruggekomen. Dus ja.
1: Een compliment voor jullie natuurlijk, wat dat betreft.
0: Ja, in principe stonden we met 6-8. En het feit dat je toch goed met die mensen op kunt schieten en in overleg dat ze terug zijn gegaan, vind ik ook hartstikke mooi.
1: Ja, ja. Dat is het. Jullie hebben van allerlei dingen aanpakt. Hier achter mij zit bijvoorbeeld een prachtige paviljoen met een neerbaar erin en weet ik wat allemaal. Ben er nou ook grote plannen die zeggen, nou, dat wordt het volgende project waarvan wij denken dat moet erbij of dat het gewoon vernijden of aanpakken?
2: Nou ja, we willen in ieder geval heel graag wat comfortplekken erbij gaan maken. Dus echt met water en afvoer op de plekken. En we willen heel graag de horeca wat uitbreiden. Want er zit nou een heel klein keukentje in waar we eigenlijk te weinig capaciteit hebben.
1: Yeah.
2: En dat we dat uit kunnen breien. Dat we ook wat meer lunch en zo kunnen gaan.
1: De discotheek, dat zit er nog niet in, maar.
2: Nee, dat gaat helaas nog niet gebeuren.
1: Beetje meer luxe in ieder geval in de gastronomie.
2: Ja.
0: Je gaat steeds meer naar het clamping vooral. We hebben hier bijvoorbeeld afgelopen jaar ook zitten investeren in safari-tenten. Luxe safari-tenten met keukens erin, met badkamers erin.
1: Die zag hier staan.
0: Ja, nou ja, die zijn splinternieuw. En dat is ook een beetje, mensen die op een gegeven moment zelf geen kapermiddel hebben, die kunnen hier gewoon perfect gebruik van maken. En het is, je zit op de camping en toch heb je de luxe, ik zou bijna zeggen, van huis. Dus het is hartstikke mooi.
1: Nou, ik ben heel benieuwd waar camping De Bult, net geloof ik. Ook Hunsbult, goed dat jullie dat nog even verbeterd. Waar dat hen giet over een aantal jaar. Maar het is een ferieplekje in ieder geval. Mij hoor je straks weer, want ik ga weer op Jack.
4: Zo is het, Robert. Dankjewel.

0: Moorman en Pladelaas Gevoel. Nou, eindelijk was het dan zover. Hè. We hebben er veel op vooruitgeblikt op de zonsverduistering. Maar gisteravond konden we er allemaal van genieten. Tenminste, als je zo'n brilletje ophoudt. En anders deed je dat op andere manieren met een vergiet. Zoals onze Wim dat deed bijvoorbeeld. Nou ja, in ieder geval hebben volgens mij wel miljoenen mensen gekeken. En nou, in Drenthe al duizenden mensen. Er kwamen ook een hoop mensen naar Astron in Dwingelo om daar te kijken. Verslaggever Mart Beuker, die was daarbij.
1: Verwacht je veel drukte op de hei vanavond?
2: Ik ben bang dat er best een hoop mensen komen. Om eerlijk te zijn, als er minder mensen zijn dan 100, dan zou het me een beetje tegenvallen. Als er meer komen dan 500, dan word ik erg ongerust. Maar goed.
1: Voor hoeveel heb je ruimte?
2: Het komt goed, we regelen het.
3: En het waren er wel iets meer dan 500. Duizenden mensen kwamen naar Astron bij het Dwingelderveld. Voor de meesten begon het in de rij.
4: Wat is het plan?
5: De zonsverduistering bekijken. De maan voor de zon zien gaan.
3: Wat verwacht je?
5: Dat het donker wordt en koud. Ja, daar ga ik vanuit.
6: Nou, ik denk dat we hier zo'n brilletje kunnen bemachtigen. Daar ging ik wel vanuit.
7: Ik kom helemaal uit Amsterdam, want daar waren de brillen op. Dus ik had vanmorgen gemaild. Hebben jullie nog brillen over? Ja, te leen, kopen, nee. Maar ik denk, nou, ik rij maar gewoon niet naartoe. Dus ik sluit aan.
3: Dus een rit van?
7: 1,5 uur.
5: We gaan er wel genieten. Gewoon lekker ontspannen, genieten van de natuur, van het natuurverschijnsel. We zijn er klaar voor.
3: En om precies 8:11 was de zon voor 90% verduisterd door de maan.
8: Ik ga nu aan de andere kant, gaat die weer terug. Dan krijg je aan de andere, dan krijg je aan de boomkant, zeg maar, zie je weer zon. En de maan is aan de onderkant. En ze net was daar zon.
3: Wat vind je ervan?
8: Mooi man. Dit is echt vet is dit.
9: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
10: Ja. Heel cool.
11: Ja, prachtig. Wel alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen.
12: Het is gezellig ook met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
3: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
8: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
3: En hoeveel het er waren? Ja, iets meer dan 1000. Dat vertelt Rob Blijs van Natuurmonumenten.
13: Ja, er zijn wat schattingen gedaan van tussen de 5 en de 6000 bezoekers. Maar dat is dan alleen hier aan de kant van Astron geweest. Maar op de Benders aan de kant van Ruinen, daar zaten de mensen ook al in de berm. En ik heb zelf steeds op de kant van Kralo gestaan. Daar hadden we in ieder geval een paar honderd bezoekers. Dus als dat zo is, dan denk ik dat rond de 7.000, 8.000 mensen hier wel geweest zijn. Het was een ontspannen en een gezellige sfeer, in ieder geval aan mijn kant.
3: Maar dat er zoveel mensen op afkwamen, had ook Tamoyan van Astron niet verwacht.
1: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal. Uiteindelijk was de stemming leuk. We hebben opgeschaald. Zijn collega's van Astron zijn me komen helpen om verkeers te regelen, voor zover er nog wat te regelen was. Voor de mensen die in de chaos zijn vastgelopen. Ja, sorry jongens. Ik hoop dat iedereen met de brilletjes die beschikbaar waren her en der nog iets van de zonsverduistering heeft kunnen zien. De mensen die hem hebben kunnen zien, het was mooi. Ik heb er zelf flarden van meegekregen. Tussen de chaos door. En ja, het was echt leuk. Het werd een beetje duister, op een rare manier. Het ups en downs. En ik denk dat we het in 2081 een beetje anders gaan regelen.
0: Ja, Tamoyan Dijkema, heel optimistisch hoor. Van Astron in Dwingelo was dat. Nou, heb je zelf de zonsverduistering niet kunnen kijken? Kijk dan even op onze app of website. Daar zie je een hoop mooie foto's die mensen aan het kijken zijn. En van de zonsverduistering zelf.

0: Donny Esposito en Papa Chico.
1: Tientje of tombola.
0: Nog 3 dagen tientje of tombola. En ja, jammer hè Roy, ik zit aan je gezicht. Ja,
2: ik vind dat wel leuk. Hoort een beetje bij de zomer, toch?
0: Ja, precies. Maar ja, weet je, het is ook de ene laatste dag van de zomervakantie, hè?
2: Oh ja, mijn vakantie begint daar vandaag, dus...
0: Bam!
2: Ik ben nog niet gebonden aan de schoolvakanties.
0: Nee, nog niet. Wacht jij maar af. Ja, maar de kindjes hebben vandaag en morgen dan nog vakantie. Ja. Nou ja, dan is het gewoon weekend en dan is het maandag weer beginnen.
2: Back to business.
0: Back to usual business, inderdaad, ja. Goed, tientje of tombola met weer een instapvraag. Nou, weer een hele Drentse instapvraag, want het gaat over een Drentse schrijfster, hè?
2: Ja, het werk van de Drentse schrijfster Phasalis uit Roden is meerdere malen bekroond. Wat schreef zij voornamelijk?
0: Ja, was dat proza? Waren het filmscripts? Ik veel. Wat schreef zij vooral? Phasalis uit de Rode. Laat het weten op 0592 33 11 88.
3: Worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
0: Het is 8:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Roy vanochtend.
2: VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond ruim 250 trekkers, meldt een van de boeren. Of dat aantal ook klopt, is niet te verifiëren. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zo moet de uitstoot drastisch naar beneden. Er komen stikstofarme zones rond Natura 2000 gebieden. Vele tienduizenden mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers die genoten ervan.
9: Mooi man, dit is echt vet is dit.
10: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
11: Ja, heel cool.
12: Ja, prachtig. We hadden alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen hier.
13: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
14: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
15: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
2: Ja, het waren er iets meer. De zonsverduistering kijken bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammerjan Dijkma van Astron.
16: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
2: Ja, ook op andere plekken op het Dwingeldeveld was het druk. Staatsbosbeheer schat dat er naast de 5000 mensen bij Astron nog zo'n 2000 mensen waren. De volgende vergelijkbare zonsverduistering is pas in 2081. Dus tot die tijd moet je met de foto's en de filmpjes doen. Nou, die staan allemaal op onze website en onze app. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Sviers van Natuurmonumenten om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat het ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te stichten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Roy, dankjewel. Het weer dan. Bij het Boer Rock Festival dat vandaag begint, hebben ze het hitteplan uit de kas getrokken. En dat is ook wel nodig. En Gert Voerman, goedemorgen.
4: Goedemorgen Judith. Ja, het wordt warm vandaag. Sterker nog, tropisch. Ik denk op veel plaatsen vanmiddag toch dat die thermometer 33 tot 34 graden gaat aanwijzen. En de zon is het werk al aan het doen, of haar werk al aan het doen. Want Dwingelo wordt als minimum 15,1. Zit nu al op 18,5. En Holsloot 11,4 zit nu al op 18,1. Dus vanaf 33 tot 34 graden. Maar de hittekracht, die schaal van 1 tot 10, die staat vanmiddag op 6. En dat komt omdat die lucht dan heel erg droog is. Dus het is een matige belasting. Bijvoorbeeld eind juni zag je even een hittekracht van 9. En toen lag er de vochtigheid veel hoger. Maar vanmiddag dus een droge lucht met een zwakke tot matige oostenwind. En zeker vanmiddag is je af en toe een beetje matig door thermiek. Dus dat heeft ook al een beetje afkoelend effect. Maar niettemin hoge temperaturen vandaag.
0: Ja, ja, omdat het niet zo benauwd broeierig is dan vandaag. Daarom is die hittekracht wat laag?
4: Daar is de hittekracht wat laag. Als de luchtvochtigheid een stuk hoger was en het helemaal windstil was, dan had hij vandaag de 9, misschien wel even de 10 aangetikt. Maar de wind is wat sterker, hoewel niet al te sterk, maar is er wel. Maar vooral die droge lucht zorgt ervoor dat die hittekracht wat lager ligt.
0: Ja, en morgen?
4: Nou, vannacht koelt het dan af, 14, 15 graden. Morgen opnieuw tropisch, maar nog iets warmer. Gemiddeld over de provincie 35 graden. Kan best zijn in het zuidoosten dat even de 36 graden wordt aangetikt. Die hittekracht ligt dan rond de 7. Er staat morgen een zwakke tot matige wind. Eerst uit zuidelijke richting, maar loop van de dag gaat naar het westen draaien. En dat gaan we op zaterdag merken, want met die westenwind komt er geleidelijk aan wat minder warme lucht binnen. Zaterdag is die temperatuurverwachting wat onzeker. Het heeft met de bewolking te maken. Er komt ook wat meer bewolking. Maar ik denk toch nog wel zomers warm. Met 6, 27 graden, met kans op een regen- of onweersbui. En zondag zitten we dan ergens rond de 23 graden gemiddeld, met zonnige periode. Ook bewolking, stapelwolk, want dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dus dat maakt nogal uit. Morgen dus die 35 graden en zondag zitten we dan 12 graden laag.
0: Ja, bizar hoe snel dat in Nederland soms kan gaan, hè?
4: Ja, dan kun je echt zien, hè, dat we te maken hebben met de ene kant onze nationale koelmachine, de Noordzee noemen we dat altijd in de zomer. Ja, ja, ja. Die zo gauw als die wind naar het westen gaat, dan zakt die temperatuur gewoon. En als die wind weer naar het oosten gaat, ja, dan heb je dat hele hete Europese continent die ook nog eens heel droog is. Dus die lucht die warmt heel snel op met die hoge temperatuur.
0: Ja, de zee is onze airco, zullen we zeggen.
4: Ja, en zeker ook in de winter het omgekeerde situatie. Als je dan een vorstperiode hebt en de wind draait even naar het noordwesten toe, dan vliegt hij even boven nul. Niet mooi voor de schaatsliefhebbers, maar dat is een heel bekend verschijnsel. Ja.
0: Hey Gert, dankjewel voor al die uitleg en heb een mooie dag.
4: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Ja, het werk van schrijfster Van Sales uit Roden is meermaals bekroond. Maar wat schreef zij voornamelijk? Was dat proza, was dat poëzie, waren dat filmscripts? Laat het maar horen. Kan op 0592-33-1188.
17: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Goedemorgen Drenthe.

0: Mike Oldfield. En Maggie Reilly niet te vergeten. En Moonlight Shadow.
1: Vriendje op tombola.
0: We gaan spelen. Nog 3 dagen te gaan. Jan Siegers, een heel goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Dag Jan. Hoe is je ochtend? Heb je de zonsopgang gekomen na de verduistering gisteravond? Gekomen, gekeken?
2: Ja, ik heb gisteravond gekeken. Mooi brilletje op.
0: Waar stond jij ergens?
2: Aan de Oosterveldse straat in Bager Oosterveld.
0: En daar had je goed zicht? Zonder bomen of weet ik veel ervoor?
2: Ja, dat was vrij zicht. Daar kon je helemaal over het land kijken.
0: Mooi.
2: En we hebben ongeveer 3 kwartier uur hebben we daar gestaan.
0: Ja, we stonden daar veel mensen?
2: Nee, mijn vrouw, mijn schoondochter en mijn zoon en mijn kleinkind.
0: Ach, dat is toch echt herinneringen maken met elkaar ook, hè? Heb jij toen gezien? Ja, wij hebben het gezien.
2: Ja, heel apart.
0: Ja, voor zo'n kleinkind ook. Die heeft dit nog nooit meegemaakt.
2: Nee, die had er nog niet zoveel benul van. Die is 2 jaar, maar...
0: Nee.
2: Hij vond het wel mooi, maar ook er allemaal mee.
0: Die redt 2081 nog wel, hoop ik. Ja, precies.
2: Jawel.
0: Gaat ons niet meer lukken, Jan.
2: Oh, dat weet ik niet.
0: succes!
2: Ja, dankjewel.
0: Wens ik jou ook met de instapvraag van Tientje of Tombola. Het werk van de schrijfster Vesalis uit de Rode is meermaals bekroond. Maar wat schreef zij voornamelijk?
2: Meer gedichten.
0: Ja, zeker. Meer gedichten. Ja, poëzie. En dat betekent dat je 10 euro in kas hebt inmiddels. Nou, je hebt er misschien wel meer, maar deze krijg je erbij. Ga je ze weer uitgeven direct voor de tombola? Wat ga je doen?
2: Ja, doe maar tombola.
0: Ja?
2: Ja,
0: lekker man. Nou, dan gaan we Roy erbij zetten.
2: Ja, want, is goed.
0: Ja, die is natuurlijk alweer vertrokken naar die tombola. En gaat het muntje, eigenlijk dat tientje van jou, erin gooien. Voor hopelijk een mooie prijs.
3: Dus even kijken wat eruit komt.
2: Ik wacht af.
3: Ik heb zelf nog niet heel veel geluk gehad met hele dikke prijzen. Dus zou wel eens een keer leuk zijn.
0: Ja, precies. Op de laatste dag voor je vakantie, Roy.
3: Nou, kom maar door.
0: Mag er wel van komen, wat jij. Zullen wij het tromgeroffel erbij aanzetten? Vind je dat wat, Jan?
2: Ja, tuurlijk.
0: Gaan we dat doen?
3: Oeh, dit is een leuk prijsje. Een dinerbon bij een eethuis in Zuid-Laren.
0: Wat lekker!
2: Nou, lekker man.
0: Super. Bizar is dit, Roy, hè?
3: Nou, is toch een leuk prijsje?
0: Ja, maar wij weten wat wij net voorspeld hadden.
3: Ja, een dinerbon. Ja,
0: Roy zei van, ik heb eigenlijk de laatste tijd alleen maar wat kleinere prijzen weggegeven. En toen zei ik tegen Roy onder de plaat, wat zou het lekker zijn om een dinerbon weg te geven? Echt waar, ik lieg het niet.
3: Ja.
0: En het is waar. Is ik ga allerlei loten kopen die er nu te koop zijn. Nee, flauwekul hoor. Jan, het wordt jullie etentje. Ga ervan genieten en heb een mooie dag, hè?
2: Gaan we doen. Hartstikke bedankt.
0: Hoi.

0: Material Lover was dit. Bam. Ja, we hadden het vanochtend al over problemen met de droogte, hè, op de Drentse heide. Maar ja, dat is niet de enige natuur die daar problemen mee heeft. Ook het Hoogveen heeft het lastig. En een van die kwetsbare gebieden is natuurlijk het Bargeveen in het zuidoosten van het provincie. En dit type natuur kan alleen maar bestaan, je weet dat ongetwijfeld, als er voldoende water is. Nou is dat er de laatste tijd niet. Hoe zit dat dan met dat Hoogveen? En wat betekent dit voor dat Hoogveen in het Bargeveen? Nou, collega's van de NOS gingen langs bij boswachter Klaas van den Berg om te kijken hoe die dit gebied nou onderhoudt.
1: Ja, Hoogveen kan alleen ontstaan bij een goede regenval eigenlijk voor het mooie.
2: Ja, nou hebben we dat al heel lang niet gehad.
1: Ja, dat is zorgwekkend. Normaal gesproken zou ik echt laars aan hebben. Nu durf ik het dan wel op mijn wandelschoenen aan.
2: Ja.
1: Maar hier kun je wel heel mooi zien wat veenmos eigenlijk is. Het staat hier overal tussen de vegetatie.
2: Ja.
1: Veenmossen zijn echt plantjes die eigenlijk hun eigen waterstand goed kunnen reguleren. Goed water kunnen vasthouden. Waar het groen is, is het nog echt heel vochtig.
2: Ja.
1: En waar ze een beetje wit uit gaan slaan, dat zijn de stand van de overleving.
2: Ja, dat voelt ook al best droog aan. Een beetje zoals dat spul dat je in bloemstukken gebruikt. Van dat sphagnum.
1: Ja, precies. Ja. Ze drogen uit. Op een gegeven moment slaan ze wit uit. En dan is daar gewoon krakend papier waar je overheen zou lopen, bij wijze van.
2: Ja.
1: En zodra het regent, dan binnen een paar momenten zijn ze weer groen.
2: Dus het gaat er vooral om dat je dat regenwater hier in het gebied houdt.
1: Ja, dat Hoogveengebied is door de verveling in de historie vooral ingericht op ontwatering. Sinds de bescherming is daar wij ervoor gekozen om te gaan zorgen dat we zoveel mogelijk verlies van water tegengaan. En dat gaat onder andere door sloten te dempen, kaders aan te leggen. En daarnaast ook waterbuffers aan te leggen erbuiten.
2: Ja, en die kaders die liggen om dat hele gebied heen.
1: Ja, eigenlijk moet je het zien als een grote badkuip. Als je dat goed afstopt, kun je dat water zo lang mogelijk vasthouden.
2: Er zitten hier en daar nog wat gaten in de badkuip om die beeldspraak vast te houden. Ja. Bijvoorbeeld aan die kant.
1: Ja, aan de zuidkant wordt nog het Schonebekerveld worden de laatste kaders aangelegd om de badkuip dicht te maken. En er worden ook de laatste hydrologische buffers aangelegd voorlopig.
2: Ja, die hydrologische buffers die tegendruk moeten geven om te voorkomen dat het water het gebied uitsijpelt.
1: Ja, klopt. Helemaal.
2: Dit is een grote waterpartij. Wat is dat?
1: Dit is het hoogwaterbekken. Het hoogwaterbekken is eigenlijk bedoeld waarvoor we water wat in de winter overtollig is opslaan. Je kunt op de oevers een beetje zien hier al. Ja. Er is al een meter afgelaten zeker. Op zo'n plas water is dat wel een behoorlijk wat aantal kubus natuurlijk.
2: Dit is dus eigenlijk jullie reservewater. En gisteren hebben jullie het laatste beetje het gebied in laten stromen om de boel nat te houden.
1: Ja, het is normaal wat we in september doen wat nu al gaande is. Dus het is
2: een maand voor op het schema.
1: Een maand voor op schema, ja. Dus naast dat snakken we naar water vanuit de lucht.
2: Dit Hoogveengebied heeft er 10.000 jaar over gedaan om te worden wat het is. En dat wil je dan natuurlijk wel behouden. Vooral ook omdat er al heel veel verloren is gegaan in de loop van de eeuwen. Wat we nu nog hebben, dat is 1% van wat we ooit hadden. 1%.
1: Van wat er ooit was. Je hebt hier best wel wat soorten voorkomen. Zeker aan veenmossoorten, die komen hier voor natuurlijk. Dat zijn een aantal soorten die alleen maar op deze plek nog voorkomen. Zonnedauw bijvoorbeeld, alle drie de soorten die in Nederland voorkomen, hebben we hier nog groeien. Maar ook witsnuitlibellen, gevlekte witsnuit, sierlijke witsnuit, Noordse witsnuitlibel, grauwe klewier, kraanvogel. Dat zijn de soorten die hier wel heel veel voorkomen.
2: Dus daar moeten we ontzettend zuinig op zijn.
1: Daar moeten we zeker zuinig op zijn.
2: Wat we deze zomer en ook een paar zomers hiervoor meemaken is misschien nog maar het begin van de klimaatverandering die ons te wachten staat. Is dit gebied op de lange duur te redden?
1: Ja, in de zomers van 2018 en 2019 hadden we ook redelijk wat droogte. Toen waren we nog bezig met inrichtingsmaatregelen in het gebied op een aantal punten. En we zien sinds die tijd dat de waterstanden wel stabieler zijn geworden. Dus ook het verlies in de zomer ook minder is als daarvoor hadden gehad.
2: Dus jullie zijn eigenlijk wel klaar voor een warme, droge toekomst?
1: Het liefste zijn we niet klaar voor de warme, droge toekomst. Maar als het nodig is, dan wel.
0: Ja, mooie geluiden. En boswachter Klaas van den Berg. Over de gevolgen van de droogte voor het Hoogveen in het Bargeveen dus. En onze collega Roel Pauw sprak met hem. We beginnen met applaus. Applaus voor niemand minder dan Peter Frampton. En Show Me the Way.

0: Met applaus ontvangen en net zo uitgezwaaid. Hij zei Peter Frampton en Show Me The Way.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Natuurlijk hadden we oog voor de zonsverduistering van gisteravond. Groot succes was het bij Astron in Wingerlo. Misschien zelfs iets te, want er kwamen zo'n 5000 mensen op af. Terwijl ze eigenlijk max 500 hadden verwacht. Daardoor was het wel iets chaotisch, zijn woordvoerder van Astron. En hij heeft beloofd dat het in 2081 beter geregeld wordt. Verslaggever Josien Feitsma was al vroeg uit de veren. Zij stond in alle vroegte op de heide bij Exlo. Want ja, schaapskuddes daar, schapen hebben het moeilijk. Net als de heide waarop zij grazen. Nee, niet alleen de heide, ook het hoogveen. Hè, het kwetsbare hoogveen in het Bargeveen bijvoorbeeld. Heeft natuurlijk ontzettend veel water nodig. Maar ja, het is droog. Dus wordt alles uit de kast getrokken om het gebied te onderhouden. En om uit de kast gesproken, om daarover te spreken, dat doen ze ook bij Boer Rock in Drouwenermond. Want wat trekken ze daar uit de kast? Jawel, het hitteplan. En dat mag ook wel, want het wordt 34 graden maximaal vandaag. En morgen misschien nog wel een graadje of twee warmer. Dus René Boyten van de organisatie van Boer Rock zei, ja, dat hitteplan hebben we inderdaad uit de kast gehaald. We hebben een waterkanon, we hebben allemaal extra waterpunten. We hebben schaduwplekken gemaakt. Ja, zoveel mogelijk om het de bezoeker zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ja, het begint vanavond vanaf 7 uur. Dus dan is de grootste warmte misschien al wel voorbij. Maar ja, dan de dag van morgen nog. En het komend weekend ook. Want 4 dagen lang is het Boerenrock in Drouwenermond. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd, hè, op onze app en site rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Ben jij daar te vinden, Wim? Goedemorgen bij Boerenrock.
2: Nee.
0: Nee, wat jammer.
2: We zijn er 2 jaar geweest met omroep, om daar te staan. Het is wel een feestje, hoor.
0: Ja.
2: En het begint vanavond om 7 uur, maar overdag vandaag wordt de camping al gevuld.
0: Zeker.
2: Dus dat is ook een file daar.
0: Ja, hij zei dat er nu al een lange file stond.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Mooi man.
0: Maar mooi.
2: Ja.
0: Mooi feestje daar in Drouwenermond. Wat voor feestje is straks op de zender?
2: Nou, 3 uur lang een feestje. Ik heb best druk. Er is zondag een mooie grote platenbeurs in Grollo, bij het QB & Bluesits Museum. Dus ik ga even praten met Wilco voor een organisatie. En morgenavond is er weer een nieuwe editie van Zweelpop. En daarop onder andere in de line-up Drukwerk. Dus ik ga even bellen met Harry Slinger.
0: Oh, die was onlangs jarig nog, Harry
2: Klopt.
0: Slinger.
2: Ja,
0: ja, ja. En Keuveltjes?
2: Ja, ook nog Keuveltjes. Nou, we hebben één Keuveltje, maar
0: Xavi.
2: Ja, nou, wellicht wel. Ja, toch? Gisteren gezegd, er moet eindelijk een Nederlander moest bondscoach worden. En een paar uur later wordt Xavi worden dan één keer. Dus,
0: En jullie gaan waarschijnlijk ook nog wel even over de zonsverduistering napraten.
2: Nou, eventjes.
0: Hoe dan ook, lekker blijven luisteren. Zometeen naar Koffie en Keuvelen na de klok van 9. En wat mij betreft, tot morgen, 7 uur.
3: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
8: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooi spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
7: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd.
9: Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
10: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is het eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
9: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
16: geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Hij had één hit in Nederland. Dat was deze. Paul Edewaert en Ik wil jou.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze donderdag de 13e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. TikTok Tammo die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. Dat heeft allemaal te maken met het Boeren Rock Festival. Een Romanese die zit in de Zweelpop schatkist. Daarover trouwens later vanochtend nog meer, zo rond 11:15. Even een gesprek natuurlijk met Harry Slinger van Drukwerk. Straks hoor je Rio van Maywood, maar eerst is hier Cheerio van Justin de Wild.

0: Gezusters Meewoed met Rio.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat er de hele week in het teken van, jawel, het Boerenrockfestival begint vandaag. Natuurlijk vandaag de camping die al gevuld wordt. En vanavond om 7 uur onder andere met La Fuente en de Heino's. Nou, dan heb je morgen nog een aantal artiesten. Niet tenminste, bijvoorbeeld een Suzanne en Freek, Justin de Wils, die je trouwens net hoorde. Die is er dan ook morgenavond. En zaterdag dan toch wel een topavond. Met bijvoorbeeld de Outsiders Samuel Welten, Hanna May, Bukkus, Jorieke Sterken, Fleming met zijn band, maar ook deze TikTok Tammo. In dit geval ook samen met een band. En daarom vandaag TikTok Tammo hier in het overzichtje van ons terugblik op de Drentse Duizend. Jenever aan de bar. Eind vorig jaar op nummer 680 in de Drentse Duizend. Dit is TikTok Tammo.

begonnen wij dit uur met een eendagsvlieg van Paulo Eduard met Ik Wil Jou. Dat geldt ook al een beetje voor deze Don Rosenbaum met Swimming Into Deep Water. Straks hoor je de Zwolse band Higo met Niet Als Vroeger. Maar eerst Han van Eyck. Dit is Leef.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Ze kreeg een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Volgens den Hollander wordt ze bedreigd omdat ze de stikstofplannen in de Tweede Kamer verdedigt. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto op een doorgaande weg. Het gaat om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. En na jaren van wachten, werken en een hoop geduld kan molen De Berk in het Veenpark weer draaien. De molen is een provinciaal monument en werd in 1870 in Duitsland gebouwd. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Gert Voerman dan met het weer.
4: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen. 33 tot 34 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Ragtime Bandits op Radio Drenthe met I Am Only Shooting Love.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat de hele week in het teken van morgen. Want dan is het namelijk een nieuwe editie voor Zweelpop. Uitvoering 2026. Het festival bestaat sinds 1982. En deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op dat festival hebben gestaan. Dat zijn er best wel veel trouwens hoor. Bijvoorbeeld een Harry Slinger, 1994 solo op het podium en morgenavond met drukwerk. En straks rond 11:15 even een gesprek hier op Radio Drenthe met Harry Slinger. Ook Rowan Hessen stond meerdere malen op Zweelpop. In 2009, 2001 en 1993. En die laatste uitvoering, die weet ik nou wel. Maar daar was ik namelijk zelf ook bij. Dus...

studioproject in dit geval. Wat wel een hit opleverde voor Champagne met Rock'n'Roll Star. En daarvoor hoorde je Roanesse met Roanesse. Dus die in 1993 ook op Zwilpop stond. En dat deze toen samen met The Scene. Dat weet ik nou wel, dat was redelijk hard toen. Dit is Yves Berendsen en misschien is het tijd.

weet niet hoe. In 1980 was het de eerste grote hit voor Benny Nijman. We zijn toegekomen aan het eind van de eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op €688 miljoen. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
11: Reis weer met Golden eSIM.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.
2: Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel. Met weer.

0: Morgen nog, zaterdag ook nog twee keer. En dan is het weer gebeurd voor dit jaar.
1: Ja, en er zitten een paar mooie prijzen in, volgens mij.
0: Nou, dat dacht ik. Ja, ja, ik zie sowieso nog die mooie haspel staan voor buiten.
1: Ja, om, dat is een dik ding, hoor.
0: Ja, dat is mooi, hè. Ja. Ik heb thuis ook zo'n ding, maar dat is ideaal. Dat is perfect. Ja. Even weer een trekken en hij rolt zich automatisch voorop. Dus,
1: dat nog eens.
0: En vooral in deze tijd. Is je wel goed te gebruiken. Goed. Hé, hey, de vraag. Zou jij me even willen stellen, Roy?
1: Zeker. Edwin van Kalker is een succesvolle sporter bij ons uit de provincie. Welke sport beoefende Edwin van Kalker?
0: De naam die zeg je wel iets, maar inderdaad, welke sport hoort daarbij?
1: Ik moest even nadenken.
0: Ja, ik ook. Ja. Goed. Nou, misschien jij ook wel, maar daarna zetten we lekker de telefoonlijnen open. Kom maar door op 0592 3.

0: Electric Light Orchestra en dat met A Living Thing. Vriendje of tombola. We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Ina. Ina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit...
1: Zweelo.
0: Hoe is het op Zweel?
1: Ja, hartstikke warm en dreug. Ja,
0: nou, ook al warm nu al.
1: Nou, ik ben nog niet buiten, dus dat moet nog.
0: Nou, ik zou maar in binnen blijven als ik jou was en de gordijnen dicht houden.
1: Ja, precies.
0: Tenminste, dat heb ik thuis wel. Ik hou overdag de gordijnen dicht en dan is het nog redelijk te doen.
1: Ja, maar dat doen wij ook wel. Want we hebben vanaf 12 uur de hele middag de zon op de kamer staan. Dus,
0: Ja.
1: Anders kun je de storm helemaal niet meer wezen.
0: Ik had vorige week een keer 28 graden in huis. En ik denk, dat was echt niet normaal meer. En als de zon onder is, dan doe ik de raam mee op. En dan zet ik de ventilator aan. Probeer je deur te waaien, maar niks aan.
1: Nee, hoor, maar ik zeg ook, mag van mij wel warm water regen.
0: Ja, en liefst een hele bult.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, morgen nog even nog en dan wordt het weer wat beter, hè? Dat scheelt ook.
1: Ja,
0: weer.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Wat wil je doen vanmorgen?
1: Ik wil straks een boodschap gaan doen.
0: Oh, doe je dat altijd elke dag of doe je er één keer in de week de leveur uit?
1: Nou, dat hangt er vanaf of we zitten kriegen of ik zin heb, is het ook natuurlijk nog.
0: Ja, maar jij zult ook even eten op bord moeten hebben, of niet?
1: Nou, dat is er altijd wel.
0: Dat is er altijd wel, hè?
1: Jawel.
0: Je altijd wel een diefriesje vol.
1: Precies, kijk, dat bedoel ik.
0: Zo werkt het, mooi zo.
1: Ja hoor.
0: Hey, Ida, de vraag stelt Edwin van Kalkar, een succesvolle sporter bij ons in de provincie. Die naam zegt iedereen wel wat. Maar wat voor sport had hij dan uiteindelijk?
1: Hij was bobsleer.
0: Hopsakee. Hij was trouwens meer dan bobsleer alleenig. Hij was ook nog een keer een atleet.
1: Ja,
0: hij was
1: een atleet dus, ja.
0: Ja, want hij heeft gymnastiek, tennis en atletiek had hij dan. Want ik heb ze even misschien Wikipedia erbij gepakt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hij begon ooit in Assen bij AC61. En op dit moment inderdaad is hij technisch directeur van de schaatskoepel Icegate. Met een aantal professionele teams erin. Dus hij is goed bezig.
2: Sportiever dan ik.
1: Ja, ja. Zeker weten. Ja.
0: Dat dacht ik. Ja. Nou, en hij heeft er altijd mooi koud weer bij zijn bobsleden.
1: Ja, nou, ik wil alleen met hem ruilen. Ik wil alleen naar de ijsbaan toe.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Nou, Ina, wij kunnen een tientje overmaken richting Zweel.
1: Nee? Hoor dus een balletje uit.
0: Och. Roy is er weer blinde met, hè? Echt waar.
2: Zal bij de automaat ook eens een slinger eraan geven?
0: Nou, doe eens even.
1: Ja, doe eens.
0: Ik ben benieuwd.
1: En van de waterslang eruit komt, dat is helemaal mooi.
0: Dat is mooi,
1: en die kunnen we wel gebruiken, ja, zei je.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad hartstikke mooi ervoor.
1: Ja.
2: En groen-geel allergie.
0: Dat is even king. Ach.
2: De kleuren zeggen niks, hè?
0: Nee, dat zegt helemaal niks.
1: Nee,
0: ja. Dat ben meestal de favoriete kleuren van David van de Spoel, hoor ik wel eens. Maar dat zegt dan inderdaad helemaal niks.
2: Ik ben ook van die hele kleine
1: papiertjes. Dat is bij ons zwart, hè? TV-sveel, roodzwaard.
2: Een klein prijsje, maar met deze hitte wel lekker. Een RTV Drenthe bidon.
0: Ach, een bidon, nou.
1: Geweldig.
0: En ook die kan heel goed.
1: Ik heb nog water genoeg bij me. Hey.
0: Nou, hij heeft altijd water bij je. Mooi
1: ja,
0: zo.
1: Ja, precies.
0: Hey Ina, blijf nog even in de lijn. Ben je goed ding iemand naar je opsturen. En ik wens je een hele fijne dag en houd hoofd koel.
1: Ja, jullie ook, hè.
0: Mooi zo, doei.
1: Doei. Doei.

0: die, stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver, Las Vegas. Beaver.
1: Elvis Presley. En Viva Las Vegas. Joe Cocker had meestal een hit met een cover. Bijvoorbeeld With a Little Help from My Friends. Maar ook deze, het origineel is natuurlijk van The Loving Spoonful, in de tijd geschreven door John Sebastian. En Joe Cocker maakte er ook een hit van. Hij was trouwens niet de enige hoor. Quincy Jones deed het bijvoorbeeld ook. Dit is Summer in the City. Straks trouwens het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe.

0: ik verveel me.
1: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
0: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hoogeveen.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is exact 10:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
6: VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond zo'n 250 trekkers, zeggen betrokkenen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten uitstoot drastisch naar beneden. Er komen stikstofarme zones rond Natura 2000 gebieden. Vele tienduizenden mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers genoten ervan.
7: Mooi man, dit is echt vet is dit.
8: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
9: Ja, heel cool.
10: Ja, prachtig, maar alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen hier.
11: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
12: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
7: Nou, ik had wel wat verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
6: Nou, het waren er iets meer. De zonsverduistering bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammo-Jan Dijkema van Astron.
13: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
6: Ja, die volgende keer, dat is trouwens pas in 2081, nog even geduld hebben. Ook op andere plekken op het Dwingeldeveld was het druk. Staatsbosbeheer schat dat er naast die 5000 mensen bij Astron nog eens zo'n 2000 mensen waren. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat dit ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te stichten. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dankjewel, Roy. Gert Voerman dan met het weer.
14: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen 33 tot 34 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
15: En hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Mam,
0: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
23: Geeft ruimte.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Radio Drenthe. Dat met Venise.
1: Op Jack.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten over half 11. Robert is vanavond voor ons op Jack. Redelijk in de buurt hier in Assen. En dat wel bij een sportief evenement. Nou, ik zou zeggen, Robert, druk een punt.
3: Wat zeg je allemaal voor gekkerheid?
0: Druk een punt.
3: Nou, ja, ik word hier op een hele bijzondere manier aangekeken op dit moment. Er zit een hele groep dames achter de camera te trekken en te pielden. En die zijn heel benieuwd hoe dat allemaal werkt. Maar goed, dan zullen we maar hopen dat dat goed komt. Voor de camera staat ook twee dames, Jolanda en Anja in dit geval. En die staan ook te popelen om wat te vertellen. Want ja, waar iedereen vakantie heeft en met de beentjes omhoog gaat, helemaal met het warme weer, doet ze dat bij de hockeyvereniging in Assen net even aan deze dag. Want het is hier een bezige bedoeling, Jolanda. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Wat is er allemaal aan de hand?
4: Ja, wij hebben elk jaar aan de laatste week van de schoolvakantie, van de basisscholen, hebben wij een hockey driedaagse. Die begint dinsdagochtend en die eindigt voor heel veel kinderen op donderdagmiddag met een afsluitende barbecue. En er zijn een aantal kinderen die nog mogen blijven overnachten. En die gaan
3: spannend.
4: Ja, dat is heel spannend en heel leuk. En dan vrijdag gaan die dan naar huis. Ja. En dan is het hockey, sport, spel en vooral de fun.
3: Precies, want het is niet alleen maar hockey, hè. Ik zie daar achter de camera een groot springkussen staan. Ja. Ook voor de allerjongsten is er van alles te doen. Ja. En het lol-element dag hier doen.
4: Ja, daar gaat het vooral om. We hebben ook aan de andere kant van het pand nog een waterbaan staan. Nou ja, wat wil je nog meer? Dus ja, op een of andere manier, het is altijd de laatste week van de schoolvakanties. Is elke week, elk jaar anders. En elk jaar hebben we mooi weer. Ja. Dat is bizar.
3: Is dat zo?
4: Ja, vorig jaar ook was het ook bloedheet. En dan waren we een week later.
3: We brengen een second opinion of journalist. Dus ik wil die second opinion vragen. Gelukkig als het niet aan. Ja, is dat zo? Is het altijd mooi weer?
5: Klopt. Altijd. Ja.
3: Hoe kan dat? Ongeluk.
5: Ja, geluk. Geen idee. We hebben de afgelopen jaren zoveel wisselende weken gehad. Altijd één dag snikheet.
3: Ja. Hey, en ik begreep al, jij gaat een stokje overnemen van Jolanda eigenlijk.
5: Nou, ik heb...
3: Beetje.
5: Ik heb een beetje. Ja, we zijn met 5 man volledige organisatie volwassenen. Waarbij we in het voorjaar altijd al dit doen.
3: Ja.
5: En Jolanda zit in de algemene organisatie. En ik doe nu voor het tweede jaar de algehele coördinatie. Ja. En daar heb ik een stokje overgenomen.
3: Ja. Mooi, en ging dat goed?
5: Gaat supergoed. Ja, klopt. Nee, waar we het allermeest trots op zijn, is dat we nu trainers op het veld hebben staan. We hebben een begeleidingsteam van 26 jongeren.
3: Nu, hier.
5: Nu, hier, vandaag.
3: Ik ben de pagenshirt, geloof ik, hè?
5: Dat bent de pagenshirt, inderdaad. En dat zijn allemaal jeugdleden van onze eigen club. Die ook als kind hebben meegedaan aan de Hockey Driedaagse. Hoe fantastisch. Daar mogen we zo trots op zijn. Ja, dus,
3: het is ook een kweekvijver eigenlijk.
5: Het is ook een kweekvijver, want je merkt ook dat de jeugd hier heel veel van leert. Ja.
3: Nou, er loopt een paar. Ik kan misschien straks wel even naar beneden rennen om dat nog even aan ze te vragen. Maar dit is dus de laatste dag, als ik goed begreep.
4: Ja, dat klopt.
3: Straks is de barbecue.
4: Ja, vanmiddag hebben we een
3: afsluiting. Eigenlijk
4: te vroeg. Ja, je bent eigenlijk te vroeg. Ja, maar die begint laat, want we hebben daarvoor nog, wordt er nog aan ouders een clinic gegeven door een van onze trainers. En daarna is er nog een oude kindtoernooi. Dus dan mogen de ouders met hun kind tegen een andere ouder met hun kind spelen.
3: Ja. En zo vertel jij net al aan jou, hè, dat het, vooral dames zie ik in de paarse shirts, dat die zelf ook ooit bij dit toernooi begund bent. Want het levert je dus ook echt wat op, zo'n 3-daags.
4: Ja, en vooral. En de kinderen krijgen direct ook het vrijwilligers. En de vereniging is één. En dat je het samen doet, dat krijgen ze wel direct mee.
3: Hoe zit dat? Vereniging over het algemeen hebben gewoon last van teruglopende leden. Aantallen vrijwilligers vinden is altijd lastig. Hoe is dat hier?
4: Nou, dat is hier ook zo. Alleen als je het wel vanaf kind af aan met de paplepel meegeeft, wordt het wel makkelijker van. Ja.
3: Daar is het ook een beetje voor bedoeld.
4: Nou, daar is het niet echt voor bedoeld, maar je ziet wel...
3: Mooi meegenomen.
4: Het is mooi meegenomen. Kijk, het mooiste is, ik kan als voorbeeld geven mijn dochter. Die heeft hier jaren aan meegedaan als deelnemer. En is nu al een aantal jaren begeleider hier. Ja. Dus hoe mooi is dat om te zien dat je eigen kind dat ook doet.
3: Ja, die loopt net met een Engelse vlag rond. Ik denk, dat ging niet helemaal goed, maar dat heeft ook met het spel te maken. Hè?
4: Ja, klopt. We hebben de oudste jeugd, we hebben allemaal kleine teampjes. Die doen wedstrijdjes tegen elkaar. En dit jaar zijn bij de oudste jeugd zijn de top 10 landen van het WK ook uitgekozen, van de hockeyers. Ja, en Engeland hoort daar ook bij. Nederland natuurlijk ook, hè? Die loopt hier ook rond.
3: Iedereen in Nederland wezen of valt dat wel mee?
5: Dit jaar wel. Want ja, het is natuurlijk WK hockey in Nederland. Daarom lopen ook alle kinderen in het fel oranje. Want van het weekend gaan we met de hele club, nou een heel club, met 200 man vanuit de club gaan wij met z'n allen naar het WK hockey. Dan is het de bedoeling dat de kinderen ook allemaal daar heerlijk op de tribune zitten in dit mooie shirt.
3: Ja, dan is het hoop natuurlijk op de zegen.
5: Zeker, ja.
3: En jullie zat niet liggen aan het jeugen?
5: Nee, zeker niet. Nee.
4: Ja, afgelopen jaar hebben de dames ook weer de Pro League gewonnen. En ze zijn natuurlijk allebei Olympisch kampioen, hè, de teams. Dus ja,
5: iedereen wil Nederland
4: moet,
5: zijn.
4: Het moet zo. Het moet gewoon.
3: Ik ren nog even gewoon naar beneden toe. En dan vraag ik nog even een paar dames in het paars. Want die hebben dus even de trap af. Achter de camera langs loop ik even de tribune naar beneden toe. Even kijken of het allemaal klopt wat Jolanda en Anja roepen. En ik zie hier drie dames. Marit en Berber. Kijk, Berber, maar goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ah, ja, je hebt net een mond vol met koek of fruit. Wilt een beetje?
1: Zeker.
3: Is het doen met weer?
1: Een beetje.
3: Oké. Okay. Hey, nou vertelden jouw collega's dat boom net dat jij ook ooit zelf meegedaan hebt met dit toernooi als jongeling of deze drie dagen.
1: Zeker. Ik heb wel 10 keer meegedaan.
3: Echt?
1: Ik heb er maar eentje gemist. Helemaal aan het begin. Toen was ik te jong.
3: En toen was jij om. Toen dacht je nou, ik ga zelf ook meedoen.
1: Ja, dat dacht ik. Ja. Ja.
3: Werkt dat voor je collega's ook een beetje zo of niet? Je knikt.
6: Zeker, ja. Ik heb ook heel vaak meegedaan.
3: En toen dacht je nou, ik wil ook mijn steentje bijdragen en ik ga helpen.
6: Ja, klopt. Ja.
3: Wat is nou het leukste van deze drie dagen?
6: Gewoon de gezelligheid met alle kinderen, spelen. Ja, dat een beetje.
3: De barbecue straks aan het einde.
6: Ja, ook leuk. Ja, ja.
3: Jullie bleven ook logeren, dan wordt ook nog een gekkenhuis, begreep ik?
7: Ja, zeker. Is ook altijd leuk in de avond.
3: Dat geloof ik. Ja, vertel eens, wat gebeurt er allemaal?
7: Maar
3: kan dat eigenlijk niet op de radio?
7: Jawel, kan wel. We zijn ook heel sportief bezig. Dus in de avond, twee jaar geleden, waren we om 4 uur nog wel aan het voetballen op het veld. Ook voetbal natuurlijk. En ook.
3: S'nachts?
7: Ja. Ja, kan gebeuren.
3: Ja, nee, dat
7: kan. Ze allemaal heel netjes op bed en dan
3: 2 uur slapen en dan de volgende dag
7: weer leuke muziek aan, dus.
3: Hoppakee.
7: Ja, precies.
3: En dan, wanneer moeten jullie allemaal weer naar school?
7: Nieuwe opleiding 1 september, maar de rest allemaal 17 augustus weer gegaan.
3: Okay, oh, dat duurt nog even.
7: Ja, na deze week.
3: Nou, in ieder geval nog een heel fijne dag hier vandaag. Het mag heel laat worden hier, Wim. Dat hoor ik wel op de hockeyvelden van Assen. En dat WK, dat zit eraan te komen. En de stemming hier zal er in ieder geval niet liggen.
0: Dankjewel, Robert.

0: 26 september aanstaande. Tijdens op redelijk in de buurt. Net even over de grens in Lingen. Deze Nena en 99 Luftballons.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Roy, we gaan het er toch even over hebben natuurlijk. Over het feestje van gisteravond, de eclipse. En jij had geen brilletje, geloof ik. Ik had ook geen brilletje. Dat soort dingen, daar moet je, kom ik altijd veel te laat achter. En ik hoorde jou vanochtend ook zeggen, toen uiteindelijk het moment suprem was, toen dacht ik van, had ik misschien dan toch maar zo'n ding?
2: Ja, toch wel. Maar ik zag op een gegeven moment ook wel mensen voor mijn huis staan, dus stonden te kijken. Dus ik dacht, wat gebeurt er allemaal? Hmm. Blijkbaar werd het ook geprojecteerd op mijn container die voor het huis stond. En daar kon je dus soort van die halve maantjes op zien. Dus ik heb het soort van indirect nog een heel klein beetje gekeken.
0: Ik heb het met een vergiet dus gedaan. Ik zag heel veel filmpjes op mijn social media voorbij komen met, je kunt een doosje maken en dan zilverpapier erop,
2: camera,
0: een heel klein gaatje
2: erin
0: maken. Ja, zoiets. En ik zag ook inderdaad met het vergiet. Ik denk, nou, dat gaat echt niet werken. Want uiteindelijk wat je dus doet, al die gaatjes, daar komt gewoon het licht doorheen. Ja. En je ziet alleen maar op een wit vel papier al die rondjes van al de gaatjes.
2: Dat
0: en toch, op een gegeven moment komt er dus toch een maantje in.
2: Het werkt, hè?
0: Het werkt dus echt.
2: Ik zag ook een foto die je had gemaakt.
0: Ja.
2: Dat er inderdaad uit zoals je het zou verwachten. Ja.
0: Wonderlijk.
2: Ja, mooi.
0: Dus, nou ja, de volgende keer, dat wordt hem niet. Ik geloof dat je trouwens volgend jaar 2 augustus... Zuid-Spanje en Noord-Frankrijk, is er ook weer een.
2: Een gedeeltelijke dan?
0: Ja, ja. Nee, een volledige.
2: Ook weer volledige, oh.
0: Ja, dan zou je dus nou, als je in die tijd naar Marokko bijvoorbeeld op vakantie wil, dan kun je dat mooi even meepakken.
2: Nou, ik moet onthouden, want 2081, dat wordt...
0: Ik denk niet dat het gaat worden.
2: Ja, dan ben ik bijna 100. Wow, wie weet.
0: Nou, ik zal niet zo oud ik naar ben. Goed. Ik hoorde trouwens wel gisteren, ik zag op social media ook nog weer wat dingetjes voorbij komen. Eén wil ik je toch even niet onthouden. Dat is, ik zal geen namen noemen, Peter heet hij. Die is dat een beetje sceptisch, zeg maar, over de zonsverduisteringen. Die zegt van alle eclipsen, zonsverduisteringen en maansverduisteringen, die zijn kunstmatig, zegt hij. Ze zijn te chaotisch om natuurlijk te zijn en worden gemaakt met elektromagnetische DEW-lasers vanaf nabij Bagdad en Atlantis. Waarschijnlijk tussen Cuba, Noord-Afrika en Europa in de Atlantische Oceaan.
2: Nou.
0: Ik denk, hoe deden ze dat 400 jaar geleden dan?
2: Ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel mensen die hier weer iets geks in zien. Ik kwam mezelf ook al van dat ze berichtjes tegen. Dat, allemaal, dat die brillen ook zijn om ons een soort van te hersenspoelen.
0: Aan te sturen en zo van bovenaf. Goed zo. Hey, en dan gaan we het even hebben over meneer Xavi. Ik had het gisteren met Milko over. Toen hadden wij het over die andere meneer die dan...
2: is zijn naam alweer kwijt.
0: Martinez,
2: ja.
0: Die zou de bondscoach worden, ook een Spanjaard. Het is een andere Spanjaard geworden.
2: Xavi Hernandez.
0: Wel verrassend, toch? Dat was die iemand die ik op mijn radar had.
2: Nee, ik heb het idee dat ook redelijk snel is gegaan wel. Hij is ook al, wanneer was hij verrast trainer? Ook al 2 jaar geleden of zo, dus hij zit ook een tijdje thuis.
0: Bij Barcelona, daarvoor zat hij volgens mij in Saudi-Arabië.
2: Ja, Qatar volgens mij.
0: Of Qatar heeft hij nog gezeten?
2: Nou, hij heeft bij Barcelona een paar jaar gezeten, wel kampioen geworden, maar Europees niet zo heel veel gedaan. Het is natuurlijk een gigantische voetballer.
0: Absoluut.
2: Hij speelde denk ik in een van de beste elftallen ooit.
0: Met al die passes die hij gaf, was smullen.
2: Ja, met Iniesta erbij, Messi voorin. Dat was natuurlijk echt een geweldig elftal. Maar ja, een goed paard maakt nog geen goede ruiter.
0: Mm. En wat ik nu wel bijzonder vind, is dat dus een Spanjaard moet de Hollandse school terugbrengen.
2: Ja, zeker.
0: Is toch weer een dingetje?
2: Ja.
0: Of niet?
2: Ja, dat is wel grappig, want de Hollandse school is natuurlijk ooit vanuit de jaren 70... met Cruijff en Michels naar Spanje gegaan.
0: Ja.
2: En daar hebben de Spanjaarden misschien wel perfectioneert.
0: Ja, en Xavi die heeft nog Van Gaal die heeft hem laten debuteren. Ja. En hij is kampioen geworden onder Frank Rijkaard.
2: Ja, klopt. Met Rijkaard heeft hij ook gespeeld inderdaad. Nou, en Pep Guardiola is natuurlijk ook een grote adept van de Hollandse school. Dus er zit heel veel Hollands voetbal in die man. Dus ik ben heel benieuwd hoe die dat... Maar er komt wel iemand in die kleedkamer. Hè. Kijk, hij kan misschien niet... Kijk, bondscoach is nog weer wat anders dan clubcoach zijn.
0: Ja.
2: Maar het is wel, als daar de kleedkamer open gaat. En er zitten natuurlijk heel veel verdetten bij Oranje. Maar als dan zo iemand als Xavi binnenkomt die alles heeft gewonnen. Wat
0: je een beetje
2: kan
0: nederig van, denk ik. Oh, ja.
2: Ja, komt er een grote meneer binnen, figuurlijk dan. Want letterlijk is hij niet zo heel groot.
0: Het is natuurlijk wel bijzonder dat iemand die in 2010 Oranje van de titel af heeft gehouden,
2: ons
0: nu aan de titel moet helpen.
2: Ja, prima toch? Als het hem lukt.
0: Ja, mooi zijn. Goed. Ja, dat gaat beleven. Mooi zo. Het is al bijna 11 uur hier. Koffie en Keuvel op Radio Rinte. Straks natuurlijk nog een uurtje. En daarin ga ik praten met Wilco. Hij is van de organisatie van de Platenbeurs komende zondag in Ortvelte. En ook nog een gesprek met je wel Harry Slinger van Drukwerk. Maar eerst is hier Wax and the Bridge to Your Heart.

0: BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Download de app of ga naar goldenesim.com.
11: Red slim met Golden eSIM.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Creon kozijnen.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie.
15: ANWB en gaan.

Go and Get Stuff was bijvoorbeeld ook een hit van hem. Maar deze was al even iets eerder. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks rond 11:45 gesprek met Harry Slinger van Drukwerk, die morgen optreedt op Zweelpop. En straks even gesprek met de organisatie van een mooie platenmarkt bij het QB en Blizzard.

0: even een stukje ochtendgymziek samen met Olivia Newton-John en Let's Get Physical.
1: Op stap in Drenthe.
0: Hij loopt zo mooi tegen het weekend en dan pakken wij altijd even de agenda erbij. En ons oog viel op wel een prachtige mooie platenmarkt. En dat ook eer op een prachtige mooie locatie. Namelijk in Grol bij het QB and the Business Museum. En daarvoor nu aan de telefoon Wilco de Bruin. Wilco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent afkomstig van Faria World in dit geval. Dus die naam zeg ik even één keer en daarna ook niet weer. Dus dan weet je dat. En jullie doen het samen met QB and the Business Museum wel op een bijzondere plek, hè?
2: Ja, zeker. Ja, in Gollo. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. QB and the Blizzards. Hè, die komen daar natuurlijk vandaan, hè, de oorsprong. Ja, en dan de platenbeurs erbij. Dat is een hele mooie combinatie.
0: Ja, in Blues Village in dit geval. En dan denk je, oké, we hebben daar een prachtig mooie locatie. We zetten een paar kraampjes neer. Het is meer dan dat, geloof ik, hè?
2: Ja, het is veel meer dan dat. We doen het nou voor een aantal jaren al. Het wordt steeds groter en bekender. En mensen komen uit de Rijnomveging. Die komen allemaal op de platenbeurs af. Ja, er staat 180 meter aan LP's. Dus het zijn niet meer een paar kraampjes.
0: Wacht even, 180 meter zeg je, hè? En dan, snelle rekensom, dan heel veel duizend.
2: Ja, zeker. Meer dan 100.000 platen en cd's zijn aanwezig.
0: Ja, je hebt platen dus, maar ook cd's. Want ik heb ooit in een jeugdige onbezonnenheid al mijn platen weggegooid. En vervolgens heb ik nog wel een paar kistjes met cd's over. Is het ook handig dat ik die bewaar voor later? Of?
2: Altijd bewaren. Ja, altijd bewaren. Want ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk een stukje nostalgie. Het is altijd weer leuk om er doorheen te bladeren. En je ziet het vaak, hè, aan de platen zijn we helemaal terug.
0: Ja, klopt. Ja, ja, als ik dat allemaal had geweten, hè?
2: Ja, maar dat geldt voor alles, hè. Ja, maar de cd die komt ook weer terug. Steeds meer jongelui zijn het zilveren schijfje aan het kopen.
0: Ja, en zelfs de cassettebandjes zag ik.
2: Ja, dat is wel kleiner. Dat is een beetje niche. Okay. Daar zie ik geen grote revival van.
0: Nee, geldt dat ook voor de mini-discus? Want die heb ik ook nog wel ergens liggen.
2: Nee, gewoon wegdoen.
0: Oké, okay, gelukkig maar weer. Hé, hey, natuurlijk, je hebt prachtig nieuw en oud. Alles is daar. Ik denk toch wel dat je bijzondere exemplaren daar kunt vinden, hè?
2: Ja, zeker. De zogenaamde pareltjes. Hè? Ja. Ik bedoel, het zijn heel veel betaalbare platen. Maar je hebt natuurlijk wel altijd wel een paar unieke stukken die er hangen. Waar je al jaren naar op zoek bent. Of die je altijd ziet, ja, op je verlanglijstje staan.
0: Ja, ik begreep ook dat het QB and the Business Museum, waar jullie samen mee doen, ook nog bijzondere uitvoeringen heeft.
2: Ja, die hebben ook altijd alles wat met QB te maken heeft. Mooie merchandise. Die hebben zelfs nog wat vinyl of cd-uitgaven, hebben zij. Ja. Speciale opnames. Ja, daar kun je zeker ook heel erg goed terecht, hoor.
0: Ja, ik zag iets van Grollo Blues inderdaad. Een live dubbel LP-cd van QB in the Business. En natuurlijk ook Kurt Bruusma die met zijn boek Somebody Will Know Someday. Dus QB staat wel een beetje centraal, maar het is allemaal te kust en te keur volgens mij, hè?
2: Ja, QB staat centraal. Het museum staat natuurlijk centraal. Mm. Maar het loopt van QB Museum tot aan Café Hofstegen, daar loopt het helemaal heen. En daar staan echt van Lana de Retailer, Swift, de Arctic Monkeys, alle moderne groepen. Maar ook de oude rockers, de Toto, de Beatles of de Stones. Oh, noem maar op, Fleetwood Mac. Ja. Voor de jongelui.
0: Mooi. Het is gratis parkeren daar. Dat kan op het grasveld dan bij Café Hofstegen of bij Gerry aan de Hoofdstraat al daar.
2: Ja.
0: 180 meter aan muziek en memorabilia, wat daar allemaal is. Hoe laat begint het precies zondag?
2: Ja, om 10:00. En meestal zie je eerst mensen al struinen om 9:30. Maar om 10:00 beginnen we officieel. En dan tot 5:00.
0: Gaat vaak zo, hè, dat mensen van tevoren, want die willen natuurlijk de pareltjes hebben, hè?
2: Ja, klopt. Liefst zouden ze nog de deksels van de bakken aftrekken om als eerste te kunnen kijken.
0: Mooi zo. Goed, kom eens onder. En tot slot, ik denk volgens mij, je hebt ook naar de weersverwachting gekeken. Wordt zondag een ideale dag. Het is wel goed dat je het morgen niet hebt, hè?
2: Ja. Het is natuurlijk, tegen het weer kun je niet vechten. Nee. Alleen zondag wordt het wel heerlijk weer. De standouders komen ook van eind en ver uit Nederland, België, Duitsland. Dus ja, dan hoop je ook altijd dat het een goede dag is. En voor de bezoekers ook zeker. En af en toe even een terrasje pakken om er rustig verder te kunnen struinen door de bakken.
0: Oh, heerlijk. En ook natuurlijk het museum nog even kunnen bezoeken. Komende zondag dus om 10:00 begint het. Duurt 1:05 gratis te bezoeken in Grollo. Een mooie uitgebreide platenmarkt. Wilco, dank je.
2: Dank je wel.
0: Yo. En natuurlijk hier muziek van QB and the Blizzards op Radio Drenthe. To the window
3: of my eyes. Podcast, I think.

0: Window of my eyes, QE in the blizzards. En ik riep het net al even in mijn enthousiasme terwijl de microfoon erop stond. We gaan het even over de podcast hebben, Roy, want die is er, hè?
1: Ja, ik heb 2021 een mooie podcast, al zeg ik het zelf, een mooie podcast gemaakt over het leven van Harry Musquet. Het jaar was hij 10 jaar dood en hij zou 80 zijn geworden. Dus een mooie serie met heel veel muziekfragmenten en prachtige verhalen van onder meer Erwin Java, Johan Derksen. Ik heb zo'n beetje iedereen toe gesproken. En ook zijn vrouw komt er ook in aan het woord. Dus dat zijn hele mooie inkijkjes in het leven van Musquet.
0: En die vinden we nog op onze website of op een
1: podcast. En ook op Spotify. Als je zoekt Harry de Verdrente, dan vind je hem wel.
0: Hartstikke goed. Mooi zo. Waarvan akte. Nou, het is er volgens mij weer voor. Oftewel, topless in Toenen. Dit is Jan Henk de Groot en de mama van Michel.
2: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was gewoon kameroot.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe. 15 minuten van de grens.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Het is even over half 12. Roy nu met het nieuws uit de regio.
7: VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. Tientallen trekkers reden gisteravond mee met een boerenprotest. Met veel omgekeerde vlaggen reed een stoet van Nijenveen richting Meppel. Daar verzamelden zich aan het einde van de avond zo'n 250 trekkers, zeggen betrokkenen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten uitstoot drastisch naar beneden. Er komen stikstofarme zones rond het Natura 2000 gebieden. Veel mensen in Drenthe keken gisteravond omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Ook bij Astron op het Dwingeldeveld konden mensen terecht. Om 8:11 was de zon voor 90% verduisterd. Bezoekers genoten ervan.
8: Mooi man. Dit is echt vet is dit.
9: Mevrouw, cool. Mag ik een plaatje?
10: Ja, heel cool.
11: Ja, prachtig. We hadden alleen geen brilletje. Dus die hebben we geleend van andere mensen hier.
12: Het is gezellig om met iedereen hier om je heen die hetzelfde meemaakt. Dat is gewoon heel mooi.
13: Had je verwacht dat het zo druk zou zijn toen je hier kwam?
14: Nou, ik had wel verwacht dat er meer dan 10 zou zijn. Maar hoeveel er nu zijn? 1000 of zo, weet ik veel.
7: Nou, het waren er iets meer. De zonsverduistering kijken bij Astron trok zo'n 5000 bezoekers. Eigenlijk wat te veel, zegt Tammo-Jan Dijkema van Astron.
15: Het is een beetje uit de hand gelopen. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn vooral. De volgende keer gaan we dit zeker anders organiseren. We zijn verrast door het enorme aantal.
7: Ja, de volgende vergelijkbare zonsverduistering is pas in 2081. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat dit ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te stichten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel Roy. Gert Voerman met het weer.
16: Het is vandaag droog en zonnig met tropische temperaturen 33 tot 34 graden met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang zit die temperatuur in de buurt van de zomerse grens van 25 graden. En vannacht koelt het dan af tot 14 tot 15 graden met weinig of geen wind.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Love Somebody was dat van Morgan Wallen.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is 11:15. We keken even in de agenda en zagen wij daar niet morgenavond weer een nieuwe editie van Zweelpop verschijnen. Nou, een prachtig mooi festival met een historie die teruggaat naar 1982. En morgen dus weer de editie 2026 met weer een mooie line-up erbij. Waaronder ook drukwerk. En ik heb nu Harry Slinger aan de telefoon. Harry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is niet de eerste keer dat jij daar staat.
2: Nee, dat vertel, dat hoorde ik al. Mensen zeggen, ja, je hebt er eer. Maar toen was ik waarschijnlijk met een orkestband of zo. En als ik ergens een hekel aan heb, is het een orkestband. Okay.
0: Dus daar denk ik liever niet aan terug. Maar ik heb even gekeken in historie. Nee. In 1994 was dat. Samen met Lee Towers en Bart Peters en de radio stond je daar toen.
2: Met Lee Towers. Ja. Nou leuk.
0: Ja,
2: dus dat moet toen ook al een groot feest geweest zijn.
0: Ja, denk ik ongetwijfeld. En dat zal het dan morgenavond ook gaan worden. Ja.
2: Ja, morgen kom ik met eigen band natuurlijk. Ja.
0: Ja. Zo ben je dus ook ooit begonnen, Harry. En vervolgens ben je met een orkestband en nu weer echt met een band. En ik denk dat daar toch wel jouw hart ligt met muzikant op het podium.
2: Ja, dat is. Kijk, dat is het leukste. Dan ben je niet zo gebonden aan een bandje. Er is niks ergers dan een bandje. Het leuke vond ik altijd ook dan om met een top 40 orkest. Dat heb ik ook wel gedaan onderweg. Ja. Hele goede top 40 orkest, moet ik je eerlijk zeggen. En die, daar zeg ik altijd tegen van. Die solo in Marianneke. Jij bent gitarist, jij moet daar maar wat van maken. En daar vonden ze altijd zo dat ze dan hun eigen gang konden gaan.
0: Ja,
2: nu sta ik met mijn zoon en met Marcel Lee, die ooit ook in drukwerk heb gespeeld. En Erik Best, Bas Kors, je kan het zo gek niet bedenken. Dus een heerlijke band die gewoon. Is het op de Zwarte Cross of is het in de kroeg om de hoek? Dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Ja. Had je nu ooit eind jaren 70 bij de start van drukwerk gedacht dat het zo groot zou worden?
2: Kijk, je begint natuurlijk zoiets om daar heel lang mee door het leven te kunnen denderen. Mm. En je leert mensen kennen, je leert muzikanten kennen, je leert. Dat is zo groot. Ja, jij noemt het groot, ik noem het succesvol. Ja, succesvol kan je ook zeggen dat het groot is, ja.
0: Het begon natuurlijk ooit met die protestsong. Ik verveel me zo in Amsterdam
2: over. Die spelen we nog steeds hoor. Ja, ik bereid je er maar op voor dat we die. Een mooie avond ook spelen.
0: Prachtig. Hey, ik heb sorry.
2: Nog steeds zo dat veel mensen zich nu nog steeds vervelen, hè? Jongeren vooral.
0: Ja, wat dat betreft is er niet veel veranderd in 50 jaar tijd. Hè?
2: Nee.
0: Hey, uit jouw hele oeuvre, welk drukwerklied betekent dan voor jou het meest persoonlijk? Waar heb je het meeste bij?
2: Dat is een nummer wat we natuurlijk morgenavond niet spelen. Maar dat is het nummer Gaat het ooit voorbij?
0: Hmm. En dat is, een persoonlijk iets dan? Of?
2: Dat is een persoonlijk iets, ja. Dat is Gaat het ooit voorbij? Het gaat over wat nu ook weer overal de kop opsteekt. Het krankzinnige rechtse gedoe in Nederland ineens. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal links te wezen hoor. Ik hou me te goede. Ik heb hele goede contacten met VVD'ers ook. Dat vind ik geweldig. De echte VVD'ers zijn geweldige mensen. Maar dat is echt zo.
0: Ja,
2: maar ik bedoel, de Zweelo, daar zit volgens mij ook een asielzoekerscentrum, geloof ik, als ik het goed heb.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
2: En, daar hoor je nooit rottigheid over. Hey. En ik hoop dat die mensen morgenavond ook naar het feest toe komen.
0: Ja.
2: Of kunnen komen.
0: Dat zou mooi zijn, die verbinding en die verbroedering. Hè?
2: Ja, we moeten ze ook kennis laten maken met een Nederlandse cultuur. En dat is een stukje wat drukwerk dan brengt.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat de mensen komen.
0: Ja,
2: en
0: mooi.
2: Dat ze mogen komen. En dat er geen mafkezen zijn die dat willen verhinderen.
0: Ja. Je staat nu heel vaak op het podium samen met de band. En ook met heel veel nieuwe artiesten. Wat vind je tegenwoordig van de Nederlandse muziek?
2: Uh, Het publiek vindt het leuk, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk de engelbewaarder en dat soort dingen meer. Dat heeft iets minder inhoud dan wat jij doet. Op een andere manier, ja.
2: Ja, op een andere manier. Nee, kijk, als qua vermaak schijnt het dus erg aan te slaan. Hmm. Maar ja, dat doen wij ook. Dus wat dat betreft... het is wel lastig om kritiek te hebben... of collega's die hun uiterste best doen... ook een steentje bij te dragen aan het amusement. Want ik zeg altijd maar zo... we kunnen maar beter zingen en gitaar spelen... of piano spelen als dat we oorlog maken.
0: Nou, dat klopt inderdaad, ja.
2: En daar doen gelukkig een hele hoop jonge mensen ook al mee... die op de bühne staan. Ja. En dat vind ik al, dat is op zich al een geweldig pre.
0: En als jullie dan op de bühne staan en die bekende nummers komen voorbij... en van jong en oud zingen dat mee, dat moet toch ook iets met je doen?
2: Ja. Nou, dat was het meest frappante. Dat ik was dus bij mijn schoonzus in Diever. En ik was daar op bezoek... Toen werd er ineens aangebeld door een buurjongen aan de overkant. En die zei, is Harry Slinger ook hier? En toen zei mijn schoonzus, ja, dat is mijn zwager. Dus ja. zou die bij ons even langs willen komen? Nou, ze zegt, ik zal het aan hem vragen. Dus er was een buurjongen aan de overkant. En ik ga daar naartoe en bedenk je, daar hebben ze zo'n hok.
0: En, oh ja, een kate, ja.
2: Zo'n kate, ja. En ik had het natuurlijk, ja, ik had het nog nooit meegemaakt. Want het, en die waren zo enthousiast. En die wilden alles weten van de band. En ik moest op de foto met ze. En toen zeiden ze ook van... maar je moest eens weten dat in al die keten... hier in het oosten van het land... worden jullie overal gedraaid. En ik moet je eerlijk zeggen... dat is een van de leukste ervaringen van de afgelopen jaar.
0: Ja, dat is echt heel goed. Ja.
2: En die zullen er misschien morgenavond ook wel zijn.
0: Ik weet dat denk ik wel.
2: En ik hoop al die oude mensen... die vroeger ook... bij Smitty Spellers kwamen in Coevorden.
0: Ja, oh, de ongetwijfeld. Ja. Nou, een hele mooie line-up. Lisa Ploeger, de One Night Band, Beat Crooks, Senna... en natuurlijk ook jij samen met de band Drukwerk. Morgenavond dus Zweelpop. Kijk even op de website voor informatie. En je bent altijd welkom in Drenthe, dat weet je.
2: Ja, er zijn nog kaarten te verkrijgen.
0: Ja.
2: En ik zou nog even doen de groeten aan Radio Asten.
0: Oké, goed. Daar heb je volgens mij afgelopen week ook nog even iets mee gedaan. Dus vandaar dat we contact konden hebben. Mooi.
2: Die hebben we ook gebeld, ja.
0: Mooi
2: ja, nee, leuk hoor.
0: Harry,
2: leuk.
0: Bedankt en heel veel succes op morgenavond.
2: Oké, dankjewel.
0: Yo, hey.
2: Doei.
3: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. Je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Afgelopen maandag was hij jarig, Harry Slinger. 77 jaar jong geworden. En morgenavond staat hij samen met de band Drukwerk op Zwilpop editie 2026. Onder andere dus ook met Beat Crooks, Senna en Lisa Ploeger, die daar acte de présence geven. Tot zover deze Koffie en Keuvel. Morgenochtend 9 uur ben ik er weer. Tot slot Earth, Wind and Fire.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis slim met Golden eSIM.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com.
2: Reis slim met Golden eSIM.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met

en A Kind of Magic. Dit is Radio Drenthe. Goedemiddag. 8:08. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch. Nou, wees er snel bij dan. Ja, anders zijn de bakken op natuurlijk in de kantine. Hè? Of waar je ook gaat lunchen. Van harte welkom, Anouk in de middag op deze warme donderdagmiddag. Dimitri is hier zo, want Anouk is lekker vrij. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Anouk in de middag. Robert is op tjak. Die spreken we zo meteen. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drentertainment om 3:50. En jij bepaalt wat we vanmiddag draaien in de slingerplaat. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Jazeker. Vanmiddag jouw kans op dikke prijzen. Na tweeën spelen we namelijk tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Ik heb net even de bankrekening gecheckt nog van RTV Drenthe. Het staat er nog op. Maar we kunnen ook voor jou een balletje uit de tombola die hier in de studio staat trekken. En die tombola die is gevuld met allemaal mooie prijzen. Denk aan dikke cadeaubons, designer zonnebrillen, bidons, sokken, een mooie tuinslang. Is ook niet goedkoop, zo'n tuinslang, weet je wel. Heerlijk. Horloges, maar er zitten ook stickers en sleutelhangers in. Dus ik ben benieuwd waar jij vanmiddag mee vandoor gaat in de tombola. En muziek, ja, komt er ook aan vanmiddag. Zometeen hier Steve Harley, Paul McCartney komt eraan. En het is zomer in Drenthe. 30 graden plus, dus deze kan niet ontbreken. André Haas.

Ach, heerlijk, hè. Even je herinneringen aan 1975 ophalen. Steve Harley op Radio Drenthe en Make Me Smile. Ja, kan je nog een beetje lachen vandaag? Ja, heb je een aircootje om je heen? Ventilator op je hoofd? Of is het puffen en zweten geblazen? Och, och, och. 30 graden plus in Drenthe vandaag. Zometeen hebben we Gert Voerman voor het uitgebreide weerbericht aan de lijn. En die gaat je vertellen hoe lang dit warme weer door blijft zetten in Drenthe. Dat zometeen om 12:30. En dit is Love Affair, Everlasting Love.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FCM heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie die Haak vervulde voor hij technisch directeur werd bij FCM. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg is tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van het Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. De boswachter zegt dat het ook consequenties heeft voor de dassenpopulatie in Noord-Nederland. Deze das zou op zoek gaan naar een nieuwe burcht en een nieuw territorium om een gezin te kunnen stichten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
4: Dan gaan we naar het weer met Gert Voerman. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Dimitris.
4: Oh, het is warm in Drenthe.
6: Ja, het warmt alweer flink op. Na een relatief frisse nacht zie je een heel verschil met de temperatuur op dit moment. Een heel mooi voorbeeld is Havelte. Die had als minimum 14,1. En net tikt hij even al de 30 graden aan. Dat is de tropische grens. De regionale op meer plekken al 30 graden. En vanmiddag blijft het droog. Het blijft zonnig, strak blauw, geen stapelwolken. En ik denk zo'n 33 graden gemiddeld. Dat zou betekenen dat er in het zuidoosten van Drenthe en de Bodekom hier en daar zelfs de 34 graden kan worden aangetikt. Met een zwakke tot matige oostenwind. En vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt langzaam maar zeker af. Ik denk rond zonsondergang zo'n 25 graden of net nog boven. En vannacht uiteindelijk temperaturen van zo'n 14, 15 graden. Met weinig of geen wind. Dus 's nachts koelt het nog lekker af. Maar overdag inderdaad tropisch warm.
4: Ja, dus de barbecue die kan naar buiten vanavond.
6: Die barbecue kan naar buiten. En mensen die vanavond niet kunnen barbecuen, die zouden het morgenavond ook nog kunnen doen. Want ook morgen tropische temperaturen nog. Sterker, ik denk dat het nog iets warmer wordt. Gemiddeld zo'n 35 graden. Zonnig, het is droog. Morgen een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de dag gaat die wind naar het westen toe. Maar morgenavond is het nog lekker warm. In de loop van de nacht gaat het wel weer afkoelen. Maar die westenwind, het heeft wel met een voorbereiding van een omslag te maken. En dat gaan we zaterdag merken. Dan is die wind echt volop westelijk. Zwak tot matig, in de loop van de dag zelfs matig. Wat minder zon, wat meer bewolking, nog een ruimte voor de zon, dat wel natuurlijk. En plaatselijke buien en temperatuur gemiddeld over de provincie 26 graden. Is nog een beetje onzeker. Er is ook nog een optie dat het iets warmer uitvalt, maar misschien nog wel 1 of 2 graden frisser. En dat heeft te maken met de hoeveelheid bewolking. Maar het begint in ieder geval af te koelen.
4: Oké, en zondag dan is het weer normaal?
6: Zondag is weer normaal, dus is de cirkel weer rond, zou je het kunnen zeggen. Zondag is het 23 graden met zonnige periode. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Maandag, daar zakt het nog een gaatje terug, zo'n 22 graden. Wisselen bijvoorbeeld een enkele bui. En zowaar zou het dinsdag in de loop van dag een frontensysteem kunnen gaan passeren met wat grotere kans op regen. En ja, daar wachten we met z'n allen denk ik ook wel een beetje op.
4: Eerst maar even genieten van dit weer.
6: Zo is het.
4: Gert, dankjewel.
6: Oké. Okay.
4: Hoi, hoi. Zometeen hier op Radio Drenthe horen we waar Robert is. Hij is op Tjak. We nemen zometeen contact op met Robert. En muziek komt eraan van Coldplay en Paul McCartney.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Anouk in de middag.

0: Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is op Tjak op deze bloedhete donderdagmiddag. Robert, waar ben jij?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik sta op een prachtige plek aan de rand van een Drents derby. En ik hoor achter mij allerlei watergeluiden. En ik baal eigenlijk een klein beetje dat ik de zwembroek niet meer heb. Want als de temperatuur boven de 30 graden raakt, dan is er maar één ding wat je doen wilt. En dat is het water opzoeken. En dat doet ze hier. En bij mij staan twee dames, Irene en Laura. Sussies, geloof ik. En die kunt alles over dit prachtige evenement vertellen waar wij getuigen van bent. Wat gebeurt hier allemaal vandaag? Irene, goedemorgen. Morgenmiddag, sorry. De warmte die stijgt me naar het hoofd.
4: Ja. We zijn vandaag in Eeksveens Kanaal bij Dorpshuis de Kiep.
3: Yeah.
4: Hier vindt het Veenfestival plaats. En dat is elk jaar een samenwerking met de drie dorpen. Eeksveens Kanaal, Anderveens Kanaal en Eeksteveen.
3: Yeah.
4: En dan is er op elke locatie zijn er springkussens, wateractiviteiten. En pendelt er tussendoor een brandweerwagen en huifkar om de kinderen van het ene dorp naar het andere dorp te brengen.
3: Yeah.
4: En zoals je ziet is het lekker druk en vermaken de kinderen zich leuk.
3: Ja, want toen ik net aankwam en ik keek, ik denk, ik zie helemaal geen kinderen. Dat komt niet goed. Ze zitten allemaal nog binnen. Maar toen kwam er een grote kar aan met een trekker. En er kwam tientallen kinderen uit. En het is nou in één keer knettertje druk.
4: Ja, klopt.
3: Yeah.
4: Ja, dat is altijd het leuke. Dan, het rouleert een beetje met kinderen en dan heb je wat kinderen die hier uit het dorp komen en die gaan dan naar Anderveens Kanaal. En dan hebben wij weer wat kinderen van Anderveens Kanaal die hierheen komen. Dus zo rouleert het een beetje.
3: Ja, ja.
4: Het is volledig gratis voor de kinderen. En ze kunnen gratis ranja krijgen overal. En bij elk dorp kunnen ze ook een snack krijgen.
3: Ja. Precies, want jullie bent met z'n tweeën geloof ik betrokken met de jeugd. Zoals Laura, Kieke, Jema.
5: Ja, klopt. Wij zijn samen. Nou, we kwamen hier eerder vroeger altijd zelf. En toen hebben we het eigenlijk
3: ook op dit festival?
5: Ja, ook.
4: Bij de kinderdisco ook vooral.
3: Yeah.
4: Daar is het een beetje begonnen. En vonden we het zo leuk. En toen zijn we in jeugdbestuur gekomen. En sinds 2019 organiseren we dit festival.
3: En wordt het dan vanuit de jeugd zo eens organiseren?
5: Een beetje de activiteitencommissie en de jeugdcommissie samen. En
3: ja. Maar is het een limdige jeugdsoos nog? Want jeugdsozen hebt het ook best wel moeilijk in deze tijd. Hè? Ik kom zelf uit Midden-Drenthe. Er waren er toen ik in het jeugdsoosbestuur in Ogaal, in mijn dorpje zat, van jeugdsoos als kind. Ik geloof nog 7 jeugdsozen. En er zijn er nog maar 2 over.
5: Ja,
3: hoe is dat hier?
5: Ja, het loopt hier wel met de kinderen. De kinderdisco wordt wel drukker. Maar wij organiseren ook kinderbingo's. En dat wordt iets minder. Je verschilt ook per kind eigenlijk. En de leeftijdscategorie wordt ook steeds ouder, merk je.
3: Ja. Ah, het is er nog steeds dus.
4: Ja, absoluut.
3: Ja. En jullie zitten met z'n tweeën in het bestuur, maar er zitten denk ik nog meer mensen bij?
4: Ja, klopt. We zijn met een 5-mans bestuur. En dan hebben we nog een jeugdbestuur. En daar zitten we nu met z'n drieën in.
3: Ja. Eigenlijk een vorm van modern naberschap, om het maar even mooi te noemen. Hè? Dat je wat doet voor het dorp. Ja. Hebben jullie ook alle twee dat gevoel dat je denkt, wij moeten wat voor het dorp doen? Of hoe is dat zo komen?
5: Je wilt eigenlijk gewoon graag dat het blijft. Want je vond het vroeger ook leuk als kind om er zelf te komen.
3: En
5: dus ja, het is altijd wel heel leuk als het gewoon blijft. Dus daarvoor doen we het ook.
3: Omdat je zelf zo'n goede ervaring had, ben je daar eigenlijk ook een ander bieden kunt.
5: Ja, zeker. Ja, dat is
3: denken jullie er ook wel eens over? Nou, dat zegt ze al die. Van als het dan eenmaal verdwijnt, dan krijg je elkaar niet weer terug.
4: Ja, klopt. En het is gewoon superleuk om dan de kinderen blij en vrolijk rond te zien rennen en lol te hebben. Dat is gewoon het allermooiste en daar doe je het voor.
3: Ja, er is vandaag geloof ik geen gebrek aan blije kinderen. Maar iedereen die heeft een grote lach om de snoet. Dus dat is wel goed.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. Hey, wat is het dan? Je vertelde al, de trekker met de kar die stiet nog hier. Dan stappen die kinderen straks allemaal weer in en die gaan dan een dorp verderop? Of?
4: Ja, en zo rouleert dat. En dan komt de brandweer, die komt hier dan straks weer. Die brengt weer dan wat kinderen hierheen.
3: Ja.
4: En zo rijden ze de hele middag rond.
3: Dus op elke locatie is op dit moment wel iets te doen. Het is niet dat iedereen nu hier zit en dat ze ergens anders denkt, nou.
5: Nee, ze gaan gewoon, als ze hier er klaar mee zijn, kunnen ze met de brandweerwagen of met de kar naar het volgende dorp. En daar kunnen ze verder spelen. En dan komen er weer nieuwe hierheen.
3: Ja.
4: In Anneveense Kanaal hebben ze bijvoorbeeld een sweeper.
3: Wat is dat?
4: Dat is zo'n kussen. En dan sta je op een soort verhoging. En dan draait er een lange staaf rond en daar moet je dan overheen springen.
3: Stef Stumpy loopt, maar dan niet echt.
4: Ja, precies.
3: Je kent dat spel?
5: Ja, dat ken ik wel.
3: Ja, nou ja, precies. Dat weet je wat ik bedoel, hè?
5: Ja.
3: En dat is natuurlijk wel een publiekstrekker, denk ik.
4: Ja, klopt. En in In het kanaal hebben ze daar ook wat subs. En bij Eeksterveen hebben ze springkussens en ook een buikglijbaan. En, ja, dus overal is wat te doen. Yeah.
3: En als alle blije kinderen voornamelijk weer fijn en voldaan thuis bent, dan moeten jullie de hele rotzooi weer opruimen? Of,
4: Ja, dat wel. Maar gelukkig komt het springkussenbedrijf en die helpt ons met opruimen.
3: En je hebt ook al een boel hulp, geloof ik, vandaag. Want ik zie allemaal mensen die jullie dan weer helpen.
4: Ja, we zijn hier met iets van 6 vrijwilligers. En bij de andere dorpen hebben ze ook vrijwilligers. Ja. Dus.
3: Wanneer is het voor jou, Laura, een geslaagde dag?
5: Als de kinderen plezier hebben gehad. Als het hier gewoon de hele dag gewoon een leuke middag is geweest, dan is voor mij wel geslaagd.
3: Ja. En voor je dan, Irene?
4: Ja, daar ben ik het mee eens. Als je ziet dat de kinderen lol hebben en het fijn hebben. Gewoon gezellig met elkaar kunnen spelen. Dat geeft je wel dat mooie gevoel.
3: Dan kan ik de luisteraars thuis in ieder geval beloven dat hier twee hele blije dames aan het einde van de dag naast mij staat. Want iedereen heeft hier een grote lach op het gezicht. En dat heeft niet alleen maar met de groene zeeplucht te maken die hier hangt van alle glijbaan. Maar de kinderen die in ieder geval donders blieden. Ik spring weer in de geairconditioneerde auto en mij hoor je straks weer. En ik geloof ergens van uw tas.
1: Tjuk. Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met

0: In Hooghalen hebben verschillende ouders de schouders eronder gezet om de speeltuinen in het dorp een flinke opknapbeurt te geven. En daar draait het vandaag om in de hulplijn. Aan de telefoon heb ik Linda Bakker van de speeltuinenwerkgroep in Hooghalen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het in Hooghalen ook lekker heet vanmiddag?
1: Heerlijk. Echt lekker zomer, zeg.
0: Hartstikke mooi. Hey, de speeltuinenwerkgroep, die heb je zelf in het leven geroepen?
1: Ja, met een aantal actieve ouders. Die zagen dat er in de speeltuinen toch nog wel wensen waren. Hebben we de handen ineengeslagen om het toekomstgericht te maken. En wij willen heel graag die speeltuinen behouden. Want wat er aan de hand is, is dat afgekeurde toestellen die weggehaald worden, niet worden vervangen. En toestellen en ondergronden, alles erop en eraan kosten gewoon heel erg veel geld. En wij willen ze heel graag behouden, vernieuwen, upgraden, voor alle doelgroepen toegankelijk en aantrekkelijk maken. Nou, en daar gaan we ook werken aan. Vergroening met extra struiken, insectenhotel. En zo hopen wij hiermee natuurlijk dat de kinderen en mensen minder tijd op al die beeldschermen doorbrengen en toch de verbinding met elkaar houden.
0: Ja, wat goed. Maar waarom doet de gemeente dat niet daar dan?
1: De gemeente doet wel gedeeltelijk wat, maar hebben ook aangegeven dus dat het niet meer vervangen wordt. En wij willen heel graag dat dit in stand wordt gehouden.
0: Ja, dat begrijp ik. Hoeveel speeltuinen gaat het in Hooghalen?
1: 3 in totaal.
0: 3 stuks. En daar is dus geld voor nodig, dat zeg je. Wat hebben jullie bedacht om dat geld op te halen?
1: Ja, wij hebben rondom de TT hebben we flessen ingezameld. Op zaterdagmiddag 26 september organiseren wij een feestelijke veiling van uiteenlopende kavels. Ja. En daarnaast zal er onder andere een enveloppenspel zijn. Eén voor volwassenen en één speciaal voor kinderen.
0: Ja.
1: Om dus te proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen.
0: Ja, en wat voor veilingobjecten staan daar?
1: Onder andere hebben wij heel veel mooie kavels al mogen ontvangen, hoor. Dus bijvoorbeeld een dag met het hele gezin naar het zwembad bij Hof van Saxe. Maar we hebben ook een workshop koeien melken en verzorgen. Homemade taarten of een speurtocht doorhalen. Maar goed, allerlei prijsklasses. Een halve dag, 2 hoveniers in je tuin. Er valt op van alles te bieden, zeg maar.
0: Oh, wat mooi. En hoe kom je aan al die dingen dan?
1: Iedereen persoonlijk benaderen. Mm-hmm. En wat wij ook daar heel prachtig aan vinden is dat zij toch ook de noodzaak en het ons gunnen om dit voor elkaar te kunnen boksen. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dus mochten ze luisteren, nogmaals hartelijk dank voor de medewerking.
0: Ja.
1: En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen gaan komen zaterdagmiddag 26 september.
0: Zaterdagmiddag 26 september is de veiling. En je zit nu in de hulplijn. Ik neem aan dat je wil dat die spullen gekocht worden, zodat je zoveel mogelijk geld in het laadje hebt voor die speeltuinen. Maar zoek je ook nog veilingobjecten?
1: Ja, en dan is eigenlijk onze grote wens om wat grotere kavels te mogen veilen om financieel ondersteund te worden. Dus wij hopen bijvoorbeeld nog heel erg op een overnachting met ontbijt of een dinerbon, lunchbon. Maar ook bijvoorbeeld originele activiteiten zoals een wandeling met een herder of een boswachter. Of nou ja, mocht je iemand kennen die dat wellicht zou willen doen, lijkt ons dat ook heel gaaf.
0: Ja.
1: Of een dienst, hè, ramen willen lappen bij een huis in of rondom hoog halen of een dakgoot willen schoonmaken. Hè, dat je toch een beetje win-win situatie hebt. Een rondrit met een e-shopper. Nou, ik heb heel veel ideeën.
0: Ja.
1: Maar dat zijn wel een beetje de gave activiteiten die wel de kers op de taart zouden zijn. Naast alle prachtige kavels die we al hebben. Hè.
0: Ja. En belangrijk is, dat gaat dus allemaal geïnvesteerd worden in de speeltuin. Hè? Dus je doet het voor een goed doel. Het is niet dat Linda daar zelf van lekker
1: Nee, zeker niet. En wat ook heel mooi is, dat wij een leadersubsidie hebben ontvangen. En dat betekent dat zij onze eigen inkomsten, die dus ook deze middag binnenkomen, worden verdubbeld.
0: Oh.
1: Dus het is gewoon superbelangrijk dat iedereen die luistert gezellig komt.
0: Ja.
1: En een portemonnee meeneemt.
0: En ons
1: ondersteunt om de begroting rond te kunnen krijgen. En de plannen te gaan uitvoeren. Ja, daar komt

0: speeltuinen hoog halen.
1: Oké, helemaal duidelijk. Ik hoop dat er een hoop mensen op afkomen en dat het een gigantisch succes wordt.
0: Ja, heel hartelijk dank.
1: En ik hoop dat over een jaar prachtige speeltuinen er staan in Hooghalen.
0: Nou, dat zou wel een droom zijn die uit zou komen, ja.
1: Dat zou mooi zijn. Linda Bakker, dankjewel.
0: Heel hartelijk dank.
1: Doei.
0: Doeg.

0: we gaan een nieuwe slingerplaat doen hier op Radio Drenthe. Nederlanders zijn steeds meer geld kwijt aan eten dat iemand anders voor ze klaarmaakt. Het aandeel van afhaal en bezorg maaltijden is in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ik zit hier in de studio met Roy. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Bestel jij vaak?
1: Niet vaak, maar af en toe. Toevallig vorige week nog een keertje, maar dat was al, nou, voor het eerst in, denk ik, een maand of 2, 3.
0: Oh, dus dat valt mee.
1: Ja, normaal gesproken was het nou misschien 1, 2 keer in de maand of zo.
0: Zo? Nee, echt nooit.
1: Nooit helemaal?
0: Nee, ik doe het echt nooit. Ik weet niet. Nee, ik doe dat nooit. Ik vind het nooit zo lekker eigenlijk.
1: Het is vaak al lauw als het binnenkomt.
0: Ja, ja. En misschien waar ik woon, dat ze moeite hebben met snel bezorgen of zo. Maar ik ken echt mensen die echt heel veel thuisbezorgd doen.
1: Kost ook een hoop geld.
0: Ja. Ja.
1: En ja, kijk, als je helemaal niet van koken houdt of wat dan ook. Gelukkig heb ik thuis ook een partner zitten die zij mag graag koken. En ik vind het ook wel leuk om te helpen. Dus vers bereiden is toch altijd lekkerder. Hè?
0: Oh ja, heerlijk, heerlijk. Maar inmiddels gaat ruim 3% van de inkomsten bij mensen uit. Dat gaat eruit naar afhaal en bezorgmaaltijden.
1: Dat is best veel.
0: Dat is verdubbeld ten opzichte van 2015. Staat in het onderzoek van de Nederlandse Bank, heeft dit onderzocht.
1: En wat voor eten is dan vooral populair?
0: Pizza, pasta, pokeball. En patat.
1: Oh, ja, als ik 4 gerechten zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik daar ook op uitkomen.
0: Ja, meer is het er. Ja, spareribs heb je nog. Wat heb je nog meer?
1: Shawarma, kebab, dat soort dingen. Oh ja. Misschien wel.
0: Ja, dat heb je ook
1: sushi.
0: Nog.
1: Sushi?
0: Ja, hoort een beetje bij Pokeballs, toch? Of,
1: ja, precies. Gooi we gewoon op diezelfde hoop.
0: Ik zat eens even te denken voor de slingerplaat. Is het misschien leuk om een plaat te zoeken die hier iets mee te maken heeft in het thema eten en drinken?
1: Ja. Oh, bij het woord pizza, dan komt natuurlijk al, die kan ik alvast weggeven. Dan komt meteen 1 nummer naar boven natuurlijk.
0: Oh ja?
1: Pizza!
0: ja, of drinken. Ken je die Chumbawamba met Tub Thumping?
1: I get nee.
0: knocked out.
1: Oh ja, uiteraard. Ja.
0: Dat gaat over heel veel drinken. Echt net zoveel dat je echt per stout gaat, zeg maar.
1: Ah.
0: Dus ja, die is leuk. Ja. Of Red Red Wine voor UB40. Zeker. Maar ja, misschien heb jij een betere suggestie. Een plaat dus die iets te maken heeft met eten en drinken. Je mag hem droppen via de app of bel gezellig eventjes met de studio van Radio Drenthe. Het telefoonnummer is 0592-33-11-88. We zijn dus op zoek in de slingerplaat naar een plaat die iets te maken heeft met het thema eten en drinken. 0592-33-11-88. Jouw suggestie is welkom. Zetten we hem op het bord, op het rad. En dan wordt eraan gedraaid. En wie weet draaien we jouw favoriete plaat wel. Dat zal toch leuk zijn. 0592-33-11-88. Radio Drenthe, The Course Radio.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Krijg je van Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FC Emmen heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie bij FC Emmen die Haak vervulde voor hij daar technisch directeur werd. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg is tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Anzen wordt bedreigd. Dat heeft volgens haar te maken met het verdedigen van stikstofplannen in de Tweede Kamer. Den Hollander kreeg onlangs een mail waarin stond dat ze goed op haarzelf en haar naasten moest letten. Het Kamerlid zegt dat de bedreiging uit de hoek van de Drentse boerengemeenschap komt. Den Hollander laat weten geschrokken te zijn, maar gaat gewoon door met haar werk. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
4: Gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij Gert Voerman.
6: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm, het is zonnig, rond zonsondergang een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
4: Uit onderzoek blijkt dat het aandeel afhaal- en bezorgmaaltijden in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan is verdubbeld. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek, platen in het thema eten en drinken. Weet je een suggestie? Bel of app 0592 33 11 88. Sowieso muziek onderweg van Phil Collins en Mungo Jerry. Zometeen op Radio Drenthe.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Anouk in de middag.

0: De slingerplaat.
1: Hoe vaak bestel jij eten? Vaker dan je denkt? Nou, het zou kunnen. Want het aandeel afhaal- en bezorgmaaltijden is in onze uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Inmiddels geef je 3% van wat er binnenkomt per maand uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden, blijkt uit onderzoek. Ja, vooral pizza, pasta, pokeballs en patat zijn erg populair om te laten bezorgen. Ik zit hier in de studio met Roy, die laat weinig bezorgen.
2: Klopt. Ik kreeg net nog een telefoontje trouwens, dat was wel een goeie. Die zei van ja, in Drenthe heb je natuurlijk ook heel veel mensen die gebruik maken van maaltijdservice. Dus dan worden gewoon complete gerechten, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen worden die afgeleverd. Of mensen die in aanleunwoningen wonen.
1: Ja.
2: Dus dat is niet allemaal via de bekende Oranje bezorgdienst. Maar ook heel veel maaltijdservice die rondrijdt in Drenthe.
1: Ja, van de tafeltje dekje en zo.
2: Bijvoorbeeld dat soort initiatieven.
1: Ja, precies. Maar dit gaat echt over de fastfood, dit onderzoek. En we zijn in de slingerplaat op zoek naar platen die hier iets mee te maken hebben. Dus stuur jouw suggestie in voor de slingerplaat. Een plaat die iets te maken heeft met het thema eten en drinken. Je mag bellen of appen met 0592 33 11 88. Wat is er allemaal binnengekomen? Nou, dreuge worst van Skik.

0: Goeie. Liedjes in het thema eten en drinken. Bert en Anita, die kwamen met, ja natuurlijk, Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen in.
1: Ik ga zwemmen in mijn kardilemma. Je kijkt me aan, wat doe je met me?
0: Lekker zomers ook, hè? Zeker.
2: Roelof en Willem, die kwamen met een suggestie. En is ook gecoverd door Metallica bijvoorbeeld. En Thin Lizzy ook, met origineels van de Dubliners. Whiskey in the Jar.
0: Goeie hoor. Ja, zetten we op het rad. Liedjes in het thema eten en drinken. Peter, je kwam met Mama, waar is mijn pils? Natuurlijk van Normaal.

0: Heerlijk hoor, rijden op zo'n warme dag. Heerlijk. Ellie die komt ook met een hele goeie. De Pina Colada song. Ken je die nog?
1: Zeker.
0: Rupert Holmes. If you like Pina Coladas. Oh, inderdaad zeg. Zit in het thema eten en drinken hoor.
1: Nou, daar past het nummer dat Jelmer instuurt ook wel in. Als je het hebt over bijvoorbeeld kroegenmuziek, over drinken, dan denk je al gauw aan Guus Meeuwis met Het dondert en het regent. Het dondert en het regent.

0: Ja, ook een goeie hoor. Hey. Liedjes in het thema eten en drinken. Daar zijn we naar op zoek. Er kunnen nog een paar bij. Niet te veel, want we gaan zometeen een slinger aan het rad geven. Elk nummer die je instuurt krijgt een plekje op het rad. En Roy gaat er zometeen aan draaien.
1: Juist.
0: En waar het rad op uitkomt, ja, die plaat wordt in zich heel gedraaid. Er kunnen nog een aantal suggesties bij. Niet veel meer, maar als je nog een liedje weet in de categorie eten en drinken. Ja, bel maar of app maar 0592 33 11 88. En binnen nu en een minuut of 7 gaan we een slinger geven aan het rad. En Cher komt eraan naar Suzanne en Freek.

0: Tienerplaat.
1: Hoeveel geld geef jij maandelijks uit aan bestellen? Ja, het blijkt namelijk dat het aandeel van afhaal- en bezorgmaaltijden in ons uitgavenpatroon in 10 jaar tijd meer dan is verdubbeld. We geven inmiddels ruim 3% van de inkomsten die we hebben uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse. En vooral pizza, pasta, pokeballs en patat zijn populair om te laten bezorgen. En daarom in de Slingerplaats zijn we op zoek naar platen die iets te maken hebben met het thema eten en drinken. Roy, wat is er zoal binnengekomen?
2: We kunnen wel 3 keer het rad vullen. Ik zie nog allemaal appjes binnenkomen. André van Duin, ik heb grote bloemkolen. Wieteke van Dort komt nog binnen met nasi goreng. I'll Never Drink Again van Alexander Curly. Het gaat maar door. Heel veel liedjes.
1: Het rad is gevuld.
2: Nou, zeg maar zeker, ja. Echt helemaal vol zit hij.
1: Hartstikke goed. Je kan meekijken op TV Drenthe en dan zie je het rad staan achter Roy. Wacht even, oh, ja. Even spannend maken.
2: Mag ie?
1: Nou, geef er maar een slinger aan.
2: Ik slinger altijd een beetje hard. Even geduld hebben. De letter L.
1: De letter L.
2: En dan kijk ik op mijn lijstje en bij de L staat normaal met mama. Waar is mijn pils?
1: Gaan we die draaien?
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Een pilsje bestellen. Hartstikke goed. En van wie is die gekomen? Van wie heeft die ingestuurd?
2: Peter. En ik zag hem in de WhatsApp nog een paar keer voorbij komen. Dus er is veel aangevraagd.
1: Hartstikke leuk. Slingerplaat voor deze warme, warme, warme donderdag. Mama, waar is mijn pils? Normaal op Radio Drenthe.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.

0: Leuk, leuk, leuk. We gaan het weer spelen. Een tientje of tombola. Het werkt als volgt. Ik ga zo meteen een instapvraag hier omroepen. Als je daarop het goede antwoord hebt en je komt in de uitzending, dan kan je kiezen. Wil je een tientje op je bankrekening? Of wil je iets uit de tombola? De tombola staat hier in de studio van Radio Drenthe. Ook te zien op TV Drenthe. Roy die gaat zo meteen naar die tombola toe. Er zitten allemaal balletjes in, hè Roy? Er zaten in het begin 100 in.
1: Ja.
0: Maar er zitten geen 100 meer in.
1: Nee, dat zijn de laatste dagen zijn we mee bezig. Dus het aantal balletjes is flink minder.
0: Ja, en in die balletjes zit een briefje. En daarop staat de prijs die je dan gewonnen hebt. En dat kan echt van alles zijn. Dikke cadeaubonnen zitten er nog in. Een designer zonnebril zit er nog in. Of tenminste brillen. Bidon. Stickers. Sleutelhangers. Luchtbed ook nog?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er in ieder geval nog een haspel, een tuinslanghaspel in zit. Dat is gewoon een flink ding van 20 meter.
0: Zo.
1: Ja, zo. Daar kun je aardig wat mee sproeien.
0: Ja, lekker. Ja, dus je kan iets uit de tombola winnen vanmiddag. Zullen we gewoon de instapvraag bekendmaken? Dus
1: we hebben al een beller. De vraag is nog niet eens gesteld. Nee. En er begint al iemand te bellen. Heel goed.
0: Wat zal die nou over bellen? Je weet het antwoord?
1: Nu al.
0: Drink eens door.
1: Ja. Zullen we kijken hoe dat is.
0: Er belt al iemand. Oh, die heeft opgehangen nu?
1: Nee, daar hou ik nog.
0: Ja. Oh. Goedemiddag met Radio Drenthe.
2: Yo, ik wil het proberen.
0: Ja, geef maar antwoord op de vraag.
2: Ja, maar nu is nog geen vraag.
0: Nee, we hebben de vraag nog niet gesteld, maar je bent er nou al bij.
2: Noem je niet.
0: Hoe heet je?
2: Hoe heet Nels Hommer.
0: Ah, nou, ik zou zeggen, hang op en luister naar de vraag. En als je het weet, gelijk weer bellen, hè?
2: Ja, is goed.
0: Oké, okay, hoi. Okay, hoi, hoi. Ja, we gaan de vraag maar eens eventjes stellen. De vraag vanmiddag is... Het is een bijzonder jaar, dit jaar, voor het Bloemencorso in Eelde. Het is het 70-jarig jubileum wat gevierd wordt. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde? Dat is de vraag. Als je daar antwoord op weet, mag je nu bellen of appen 0592 33 11 88. 0592 33 11 88 voor een tientje of voor iets uit de tombola. Laat het maar weten. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde?

0: Lea, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Assen?
1: Warm.
0: Warm, hè?
1: Oh. Ja.
0: Het is bloedheet. Heb jij een ventilator in de buurt?
1: Ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet aan.
0: Oh, waarom niet?
1: Nou, ik zit rustig. Een glasje water af en toe.
0: Gea, wat doe je met de telefoon? Heb je hem op de luidspreker gezet ondertussen?
1: Ja, dan moet ik dat niet meer doen.
0: Nee, doe hem even aan je oren alsjeblieft. Okay. Is het gelukt? Of heb je opgehangen? Gea... Oh, Roy, wat doen we?
2: Ze is er nog wel.
0: Ze is er nog wel.
2: Maar ik denk dat ze misschien haar geluid heeft uitgezet.
0: Gea, heb je je geluid uitgezet?
1: Ah. Zo, nou ben ik er weer.
0: Ja, zo. Goedemiddag, hé.
1: Ik heb hem nog niet van de luidspreker.
0: Ja. Zullen we dat diepte-interview maar even laten zitten en maar gelijk de instapvraag doen, ja?
1: Goed, ja.
0: Hey, Gea, het is een bijzonder jaar dit jaar voor het Bloemencorso in Eelde. Het 70-jarig jubileum wordt namelijk gevierd. Wanneer is het Bloemencorso in Eelde?
1: 5 en 6 september.
0: En dat is het juiste antwoord. Dat betekent dat wij een tientje aan jou kunnen overmaken of je kiest iets uit de tombola.
1: Ik kies natuurlijk iets uit het tombola.
0: Oh, jij gaat voor de tombola.
1: Tientje of tombola. Ik ben nieuwsgierig wat erin zit.
0: Sorry?
1: Ik ben nieuwsgierig wat erin zit.
0: Ja, Roy! Oh,
2: zal ik er ze maar een slinger aan geven dan?
0: Ja, jij staat bij de tombola.
2: Ja, een van de laatste balletjes.
0: Oh, open hem nog niet.
2: Daar komt hij dan. Het is altijd leuk dat balletje openmaken terwijl je ook een microfoon in je handen hebt. Oh, dan laat ik het blaadje ook nog eens vallen. En dat allemaal live op televisie. Jij hebt gewonnen. Een klein prijsje, de RTV Drenthe pet.
1: Nou, helemaal geweldig. Gefeliciteerd. Die raak ik vast kwijt in de familie.
0: Wat zeg je over de familie?
1: Ja, die raak ik vast kwijt. Een kleinzoon of een man of zo.
0: En die gaat er met trots mee rondlopen?
1: Dat denk ik wel, ja. Dat moet, hè, dan.
0: Gea, blijf even hangen voor je gegevens. Niet ophangen, niet op de luidspreker. Doe niks met je telefoon. Dan komt Roy bij je voor al je gegevens. Gaan we die pet opsturen. Fijne dag.
1: Is goed, dankjewel.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Goedemiddag, het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Met Roy van Gol.
4: De restauratie van de Gouden Helm die vorig jaar uit het Drents Museum in Assen werd gestolen gaat miljoenen kosten. En Nederland draait op voor de kosten, meldt Dagblad van het Noorden. Naar verwachting duurt de restauratie een jaar. Naast de helm werden ook 3 Roemeense armbanden gestolen bij de roof uit het museum. De helm en 2 van die armbanden werden eerder dit jaar teruggevonden. De schatten werden teruggegeven als onderdeel van een deal met justitie. De 3 daders uit Heerhugowaard kregen celstraffen tot 47 maanden opgelegd. Na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij FC Emmen heeft Nico Haak een nieuwe baan. Hij wordt hoofdopleidingen bij Al Ahly in Egypte. Dat is een van de grootste clubs in Afrika. Haak begint volgende maand bij de club uit de hoofdstad Cairo. De baan is vergelijkbaar met de functie bij FC Emmen die Haak vervulde voor hij de technisch directeur werd. Haak moet ervoor zorgen dat de jeugdopleiding gaat renderen en presteren. In de jeugdopleiding van Al Ahly zitten zo'n 500 voetballers. Een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. De brand ontstond rond 11:15. De weg was tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe de trekker in brand kon vliegen. Ook is onduidelijk of iemand gewond is geraakt. En aan de rand van natuurgebied De Onlanden is een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Het gaat volgens boswachter Bart Swiers van Natuurmonument om een jong vrouwtje dat op zoek was naar eten. Door het droge weer is de grond hard en kunnen dassen moeilijk hun normale eten vinden. Daarom steken ze vaker de weg over. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtwdrenthe.nl en ook in de app.
3: En dan gaan we naar het weer. Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm. Het is zonnig, rond zonsondergang, een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
3: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Glenn Frey en Casey and the Sunshine Band.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vind u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Anouk in de middag.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Ja, aan de telefoon Aniek. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Oorspronkelijk uit Meppel, maar je woont al een paar jaar in Rotterdam.
2: Ja, klopt. Ik kom uit Meppel, maar ik woon inmiddels 2 jaar in Rotterdam voor de studie.
1: Voor de studie?
2: Dus, ja.
1: Wat voor studie doe je, Aniek?
2: Ik studeer songwriting op Coders Conservatorium. Oh. En daar heb ik heel erg naar mijn zin. Dat doe ik nu 2 jaar. Ik ga naar mijn 3e jaar zo meteen. Dus mega leuk en heel erg naar mijn zin.
1: En als je dan vooruit kijkt, blijf je dan in Rotterdam wonen of kom je weer terug naar Drenthe?
2: Nou, ik denk niet terug naar het noorden, maar ik weet ook niet of ik in Rotterdam zou blijven. Dus wel ergens in de Randstad. Maar waar precies, dat weet ik nog niet.
1: Oké. En ondertussen ben je hard bezig met je muziek?
2: Ja, klopt. Ik ben veel aan het schrijven. En 2 weken geleden kwam er weer een liedje uit. Dus ik ben druk bezig en optredens gedaan. Dus ik ben lekker aan het werk.
1: Ja, want je was bij het Bevrijdingsfestival in Drenthe.
2: Ik heb dat dit jaar niet gespeeld, maar vorig jaar wel.
1: Vorig jaar, ja. En je hebt met Hanne mee mogen meedoen?
2: Ja, klopt. Ik mocht haar voorprogramma verzorgen in 2024. Dat was ook superleuk in Groningen en in Zwolle. En daar heb ik heel erg naar mijn zin gehad, inderdaad.
1: En waar ben je nu dan druk mee?
2: Ik ben nu druk bezig met nieuwe muziek maken. Want er natuurlijk nu 3 liedjes zijn uitgekomen. En de mensen willen weer nieuwe muziek. Dus daar ben ik druk mee bezig. Ook aan het spelen. Ik stond afgelopen zondag in Dalen in Drenthe op Pearl Village. En daarnaast vind ik het ook heel leuk om voor andere muziek te maken. Dus daar ben ik nu ook mee bezig.
1: Oh, voor wie? Voor wie?
2: Ze zijn nog wat onbekend hoor. Maar ik schrijf met vrienden van mij van school. Maar ook met een Vlaams artiest, Olivia, heb ik wat songs mee gemaakt. Dus, en eigenlijk met iedereen en niemand, zeg maar. Ik ga elke stad in Nederland af om ergens te schrijven. Dat is wel leuk.
1: Ja, je bent goed bezig. We gaan zo meteen over je nieuwe single praten, Smoke. Die gaan we ook even draaien. Maar ik ben toch wel benieuwd als je in de toekomst kijkt, Aniek. En we spreken jou over een jaar opnieuw. Wat moet er dan allemaal gebeurd zijn in dat jaar?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Als je maar van jaar spreekt. Nou, ik zou wel graag volgend jaar iets van een EP'tje willen uitbrengen. Dus daarom ben ik nu ook veel aan het schrijven, zodat ik die songs hopelijk bij elkaar krijg. En ja, iets van een eigen show daarbij zou wel heel tof zijn. En misschien een klein festivalzomertje zou heel leuk zijn. Dus eigenlijk veel spelen en veel muziek uitbrengen, daar komt het op neer.
1: Veel bezig zijn komend jaar.
2: Ja, precies. Veel beters maken.
1: Ja, gelijk heb je. Hartstikke mooi. En je nieuwe single heet Smoke.
2: Ja, klopt.
1: En het gaat over 2 mensen die langzaam uit elkaar groeien.
2: Ja, het liedje heb ik eigenlijk 3 jaar geleden geschreven. Dus het ligt al best wel even op de plank. En het gaat eigenlijk inderdaad over 2 mensen die uit elkaar groeien. En dat degene die het zingt dus achterblijft met de vraag van... maar oké, hoe zijn we in hemelsnaam op dit punt gekomen? Weet je wel, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Oftewel, how did we go up in smoke? En ik denk dat liedje toen schreef nog met een soort van... nog niet een hele duidelijke gedachte. En nu ik ouder ben, maakt dat iets meer sens. En daarom heb ik ervoor gekozen om het nu uit te brengen. Dus ja, eigenlijk over het verliezen en loslaten. En alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, zit er iets persoonlijks in dan?
2: Ik denk het liedje... Ik zou het niet volledig autobiografisch willen noemen. Maar ik denk dat er altijd op een bepaalde manier wel... dat je er iets aan kan linken. Dus... niet alles in het liedje is letterlijk gebeurd, maar er zijn altijd wel stukjes die raakvlak hebben met jouw leven en misschien met iemand anders zijn leven. Dus dat vind ik een mooie muziek maken, dat het voor iedereen iets kan betekenen.
1: Ja, dat is ook heel mooi dat je dat kan doen met muziek.
2: Ja.
1: Ja. Hey, we gaan de plaat draaien. Waar kunnen mensen jou volgen als ze dat willen?
2: Op Spotify onder de naam Aniek, dat is A-N-I-Q-U-E.
1: Ja.
2: En op social media onder de naam Music by Aniek. Dus ik zou zeggen, check het vooral. Daar deed ik ook hele leuke filmpjes. En ik wil jullie echt heel erg bedanken voor de support. Want jullie zijn er altijd als een van de eerste bij met nieuwe muziek. Dat vind ik echt mega leuk.
1: Dat is fijn om te horen. Aniek, dankjewel. Succes met alles. En zoek wat verkoeling in Rotterdam.
2: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: We gaan Smoke gaan we draaien.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag.
2: Tot de. I guess this is it.

Daniel Loos op het radiostation waar hij thuis hoort. Radio Drenthe, de wereld in de zonne. Nou, niet alleen de wereld in de zonne, heel Drenthe in de zonne. Het is 31 graden. Heerlijk zeg, heerlijk zeg. En zometeen hier vanaf 3 uur over heerlijkheid gesproken. René Steenberg op Radio Drenthe. Studio Steenberg,

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot een stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe!
20: Geeft ruimte.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio Drenthe.
2: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Daar lijkt me geen woord aan geloven.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Summertime, Summertime van Hobby Horse. Eigenlijk was het gewoon Mary Hopkin met een aantal bevriende zangers en zangeressen. Die dit liedje hoog de hitlijsten inzong in, wat was het, 1972. Nou, uiteindelijk bleek dat Hobby Horse een echte eendagsvlieg te zijn. Ach, en in sommige gevallen is dat misschien maar beter ook. Laten we het daar ook niet ingewikkeld over doen. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Het is een nieuwe aflevering van het jaren 60 en 70 uurtje. Tot 4 uur hoor je weer allerlei pareltjes uit die twee bijzondere decennia. Waaronder bijvoorbeeld deze van de Supremes. Weg is hij alweer. Nou ja, zeg, kan ik meteen door naar deze van Bob Marley? Verder ga je Bonnie

verder aan het einde van dit uur natuurlijk weer twee klassiekertjes uit onze jukebox. Nou, dat zijn er vandaag twee van een nederpoplegende. Ik mag wel zeggen, de nederpoplegende. Die hier afgelopen vrijdag nog in de uitzending zat trouwens. Nou, daarover straks meer. Ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1968. En er is ook weer een beetje voorpret in het kader van de naderende eindejaarslijst. Onze Drentse duizend. Want ja, die voorpret kan niet vaak genoeg zeggen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Jawel.

0: Het werd destijds niet door iedereen in dank afgenomen dat ze toch een beetje het discopad opgingen. Want tot die tijd hadden ze het dan niet echt gedaan. Was het meer in het bombastische, symfonische hoekje. Maar ja, zo'n Jeff Lynne van ILO die dacht waarschijnlijk ook, ja, ik wil ook wel eens een keertje wat anders. Nou, dat leidde tot dit. Shine a Little Love. En dat werd een grote hit in 1979. Daarvoor nog soulkoningin Aretha Franklin en Think. Drie liedjes over drie. Je weet wat dat betekent. Dan gaan de krakende geschiedenisboekjes weer open. En daarin is te lezen dat op deze dag in 1961 in Berlijn wordt begonnen met de bouw van de muur.
1: Op zondag 13 augustus 1961 schrikt Berlijn wakker. DDR-troepen trekken samen aan de sectorgrens. Ze zijn begonnen om Oost-Berlijn hermetisch af te sluiten. De DDR had groot tekort aan bouwmateriaal. De muur bestond in het begin vooral uit prikkeldraad, overigens gekocht in het Westen. Het bood nog steeds kansen op een vlucht. Maar de muur werd snel uitgebouwd tot een moeilijk neembare hindernis. Vluchtpogingen werden steeds vaker bekocht met de dood.

0: De val in 1989 liet aan de muur in totaal zeker 136 mensen het leven.
1: Ja, de Berlijnse muur valt dus in november 89 en in vanaf 1990 wordt die gesloopt. Ja, dan naar de muziek. Deze plaat van The Kinks komt op deze dag in 1964 binnen in de Britse hitparade.

tonight. You Really Got Me staat uiteindelijk 2 weken op de eerste plaats in Engeland. En van de Kinks schijnt alleen zanger en gitarist Ray Davies mee te spelen op deze single. De andere 3 leden die zouden zijn vervangen door studiomuzikanten. Waaronder een zekere 20-jarige gitarist luisterend naar de naam Jimmy Page. Die laten we nog tegenkomen bij Led Zeppelin, hè. Ja, dan exact 60 jaar terug in de tijd. Deze dag in 1966, dan staat er voor het allereerst een Nederlandstalige plaat op nummer 1 in de top 40. Weet je welke dat is? Deze. Dan.

Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. En dat is een Nederlandse vertaling van Dance Mama, Dance Papa, Dance van Joanne en de Streamliners. Aanvankelijk is het een instrumentaal nummer voor de soundtrack van de film What's New Pussycat. Nou, om nog even bij die top 40 te blijven van 60 jaar geleden, 13 augustus 66. Daarin komt deze plaat binnen op nummer 34.

Sitting on a Fence van Twice as Much. En het is een liedje van Mick Jagger en Keith Richards. Zij brengen het later ook uit met de Rolling Stones op hun album Flowers. En Twice as Much scoort er met een nummer 10 notering een grote hit mee. En de Stones die brengen het verder niet op single uit. Dan naar de Guess Who. Zij nemen op deze dag in 1969 dit nummer op.

American Woman bereikt in het voorjaar van 1971 de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en blijft daar dan 3 weken staan. En een maand nadat de film Easy Rider in New York is gaan draaien, is in Los Angeles op deze dag in 1969 een tweede premièrevoorstelling. In deze cultfilm spelen Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijgevochten motorrijders Wyatt en Billy. En verder zijn ook Jack Nicholson en muziekproducer Phil Spector in die film te zien. En de soundtrack, dat wordt de eerste van een popfilm die ooit met goud wordt bekroond. De titelsong, die is van Roger McGuinn van The Byrds en die klinkt zo. Hello.

0: Uiteraard Born to be Wild van Steppenwolf. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1972. Dan zendt de KRO de 440ste en laatste aflevering uit van de populaire cowboyserie Bonanza.
1: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West. A true bonanza. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.
0: De serie begint al in 1959 en is een van de eerste tv-series in kleur, bedoeld om kijkers warm te maken voor de aanschaf van een kleuren-tv. Ja, slimme truc. Een oude top 40 ga ik erbij halen. Het is de lijst van deze dag in 1968. Drie liedjes op een rij en op een tropische dag als vandaag zou je toch kunnen zeggen, ja, dan mogen de Beach Boys niet in ontbreken. Die hoor je zo meteen met Do It Again. Daarvoor eerst nog Ramon Frogat met Calo La Vita en eerst onze eigen Golden Earring, die in die tijd nog de Golden Earrings heette. Hier zijn ze met Dong Dong Dikkie Dikkie Dong.

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Het is bijna 3:58. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In de Krim is vanmiddag een auto verwoest door brand. Dat gebeurde rond het middaguur op de hoofdweg. En Nico Haak heeft een nieuwe baan in de voetballerij gevonden. De 44-jarige inwoner van Emmen was tot 13 april nog technisch directeur van FC Emmen, maar hij gaat nu in Egypte aan de slag. En een trekker is vanochtend in brand gevlogen op de N375 bij Meppel. Die brand die ontstond rond 11:15. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Gert Voerman.
5: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm, het is zonnig, rond zo'n zonnegang de graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot de graad of 14.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.

0: plakkeriger dan normaal, hè? Dat is ook niet zo gek, hè, die omstandigheden buiten. Lekker bij de radio blijven. Helemaal perfect als je ook nog een airco bij de hand hebt, hè? Ja, hè. Sunny van Boney M. hoorde je ook nog Baby Love van de Supremes. Trouwens, vandaag precies 62 jaar geleden dat liedje werd opgenomen in de legendarische Motown Studios in Detroit. En je hoorde ook nog voor het zomervakantiegevoel Julie en Claire en Senne Rien.
1: Het beste van de Drentse duizend.
0: Ja, misschien is het eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerd idee om op een tropische dag als vandaag, hè, waarbij we mooi boven de 30 graden zitten, toch alvast een beetje vooruitdenken naar onze eindejaarslijst. De laatste week van het jaar. Nou, dan zal het ongetwijfeld geen 30 graden meer zijn. Nee, dan zitten we weer in hele andere omstandigheden. En dit jaar, voor de 6e keer, zitten we dan met onze eindejaarslijst. De Drentse duizend. De 1000 favoriete liedjes van jullie, de luisteraars van Radio Drenthe. En hoe gaat die lijst er dit jaar weer uitzien? Nou, dat vragen we ons nu eigenlijk hier bij RTV Drenthe stiekem al een klein beetje af. We zijn als sterker nog al een beetje bezig met de eerste voorbereidingen. Ja, die stemweken en zo. Let maar op. Voor je het weet is het weer zover. Nou, in het kader van de voorpret en misschien alvast voor een beetje inspiratie voor jouw stemlijstje, haal ik er af en toe wel eens even zo'n klassieker uit om te kijken hoe het daarmee gegaan is in de loop der jaren. En vandaag moest ik denken aan Johnny Cash en zijn Folsom Prison Blues. Daar is op zich wel iets raars mee aan de hand. Want Johnny Cash is best een vaste baarde in onze Drentse doezen. Staat er met veel klassiekers in, ook met Folsom Prison Blues. In 2022 bijvoorbeeld op 677. Een jaar later gleed hij bijna 200 plaatsen onderuit naar 831. 2024 naar 911. En je voelt hem al aankomen. Ja, die trend heeft zich doorgezet. De afgelopen editie was hij er helemaal niet meer in te vinden. Ja, hij nog wel, maar niet meer met dit liedje. Dat is jammer. Hopelijk komt daar dit jaar verandering in. En dat zien we dan tussen kerst en oud en nieuw alweer. En in elk geval goed om het nu alvast even weer een keertje te draaien. Johnny Cash dus en Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

niemand met zo'n stem in de muziekgeschiedenis. Nee, de unieke stem van Johnny Cash en Folsom Prison Blues. En laten we toch hopen dat hij eind dit jaar weer terug te vinden zal zijn. In die ultieme eindejaarslijst, de Drentse Duizend. Tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Ja, er zijn wel mensen die zeggen, nou moet je daar nou al over hebben? Ja, dat moet. Is gewoon leuk in het kader van de voorpret. Sterker nog, ja, ik doe dat dan nu even met één liedje. Maar op zaterdagmiddag in de zomerperiode, dan hebben we er zelfs een heel programma aan gewijd. Jeffrey Verdel doet dat, zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En ja, die belicht daarin de opvallende zaken uit de inmiddels al best wel redelijk rijke geschiedenis van de Drentse Duizend. Het programma heet dan ook het beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Hartstikke leuk. Een keertje naar luisteren. Nou, dat is allemaal zaterdag. Eerst weer terug naar de dag van vandaag. De jukebox. Het is tijd om 2 liedjes te draaien uit die jukebox die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, 13 augustus 1977. Dat is de datum waarmee ik je mee naar terugneem. Want dan komt het album Het Beste in Mij is Niet Goed Genoeg Voor Jou van Peter Koelewijn, komt dan binnen in de Nederlandse LP Top 50. Nou, dat groeit uit tot een echte, ja, nederpopmonument. Peter Koelewijn zelf was dat natuurlijk al. Die heeft de nederpop zo'n beetje eigenhandig uitgevonden, of in elk geval die oerknal gegeven. Nou, eind jaren 70 draaide hij nog steeds mee en toen kwam hij dus met dit album. Het Beste in Mij is Niet Goed Genoeg Voor Jou. Er zijn veel dingen voor uit de kast gehaald. Harry van Hoofd, de orkestleider, die doet de arrangementen. Bonnie Sinclair en Saskia van Saskia en Serge, die doen de achtergrondvocalen. Dat is ook wel een leuk, wist u datje. En misschien ken je die LP. Het is een beetje een wazige foto van Peter Koelewijn die op een bruggetje bij een vijver staat. Nou, die foto is genomen bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Nou ja, oké, maar weet je wie die foto gemaakt heeft? Nico Haak. Hey, dat is toch weer geinig om even te weten. Nou, dat album bereikt uiteindelijk de 13e plaats in de Nederlandse LP Top 50. Krijgt later ook nog een Edison. Dus ja, we kunnen hier wel spreken van een echte albumklassieker. En daarom draai ik 2 liedjes van dat album achter elkaar voor je. Zometeen hoor je Je Wordt Ouder Papa. En eerst gaat het muntje in de jukebox en de naald op de speler voor het prachtige KL204.

0: bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
1: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaak Organisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaak Organisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Het is een zomerhit uit 1985 en onthoud dat jaartal, 1985. Want over precies een uur dan duiken we weer helemaal vol. Het hele uur volop in de augustusmaand 1985. Nou, dit was alvast een klein opwarmetje daarvoor, zou je kunnen zeggen. Wind en zeilen van Splitsing.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, opwarmertje is misschien niet helemaal een goed gekozen term vandaag, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Tweede uur van dit gezellige radioprogramma te beginnen met
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, dierennieuws. En ook wel dierennieuws dat past bij deze tijd van het jaar, want we worden er allemaal knettergek van.
4: Muggen hier, muggen daar, muggen hier, overal.
0: Ja, en is het niet van het gezoem, dan is het voornamelijk door die muggenbulten, hè? En misschien heb je ook wel eens afgevraagd, waarom jeukt de ene bult nou zoveel erger dan de andere? Nou, dat schijnt vooral met genen te maken te hebben. Sommige mensen hebben gewoon aanleg voor flinke jeuk. Dat zegt een dermatoloog vandaag in het AD. En die jeuk die kan trouwens wel verergerd worden, bijvoorbeeld door te krabben. En lichaamsdelen die vaak in aanraking komen met kleding, die zijn gevoeliger. Zoals bijvoorbeeld sokken die over je enkels wrijven. Ja, maar natuurlijk ook je handen. En verder heb je er ook meer last van met warmte als je alcohol hebt gedronken of een flinke fysieke inspanning levert. Nou, dat zou ik sowieso niet doen met die warmte, maar goed. Het advies is dus rustig aandoen en vooral niet krabben. Maar van akte. Goed, gaan we even naar het volgende. Eventjes over de Grote Plas. Nou, niet naar Amerika, maar naar Engeland. Want de BBC heeft excuses gemaakt aan haar kijkers na klachten over een Schotse weervrouw. Kijkers van de BBC konden de nieuwe meteorologe Judith Ralston niet verstaan. Ze zou mompelen, stil zijn en een lastig accent hebben. Nou, ik heb een stukje voor je, zo klinkt ze.
5: Good morning. Well, once again, it looks like high pressure will be the main player of our weather this week, bringing a lot of dry, settled weather. A bit of a blip today into this evening, but the showers tend to ease. Then we'll see mist and low cloud, and nothing particularly cool tonight either.
0: Ja, het lijkt me inderdaad niet helemaal algemeen beschaafd Engels, hè? Nee, het is wel een beetje dat Schotse, dat hoor je wel. Nou, veel kijkers mopperden er dus over, maar ze kregen ook bijval. Een Schotse kijker nam het voor haar op en zei dat het aan de microfoon lag. Ja, en ook de BBC gooide het op een technisch probleem, waardoor het geluid niet optimaal geweest zou zijn. En het probleem zou inmiddels zijn opgelost. Nou, eind goed, al goed. Ach ja, weer vrouw zijn, hè? Of weer man. Dat moet toch ook echt een geweldige baan zijn?
6: Het lijkt me zo tof. Weerman. Ja, het klinkt ook als een soort superheld, toch? Wat doe jij? Ik ben weerman. Het is zo stoer. En je werkdag bestaat maar uit 5 minuten. Dat lijkt me zo, toch? En je komt ook na het journaal. Dus jij gaat over het weer babbelen, maar eerst heb je gewoon alle ellende van de wereld. Toch? Aanslagen, ebola, mensen zijn dood. En dan kom jij en dan zeg je, misschien gaat het regenen morgen. Toch? En er zijn ook geen consequenties aan verbonden. Want er is nog nooit een weerman ontslagen omdat het niet ging regenen. Dit is wat ik dacht. Ik was zo'n 2-3 weken geleden in Deventer. En toen zat er een meneer op de eerste rij. En die zei, dat is wel gebeurd. Toen zei ik, hè? Is er weer maar ontslagen? Dat heb ik nooit meegekregen. Toen zei ik, waar dan? Toen zei hij, op Curaçao. Toen zei ik, alsjeblieft, maar weerman op Curaçao is niet eens een beroep. Toch? Nee toch, dit is weerman op Curaçao. En dan nu het weer. De zon schijnt.

0: Altijd een goed advies. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Nou, snel over naar de man die je nu kunt horen. En dat is Robert Oosting, die is de hele dag weer op Chuck. En Robert, ik zou bijna denken dat het nieuwe schooljaar alweer is begonnen.
3: Qua wat? Ik snap de grap niet helemaal.
0: Qua zomerwijs en workshops en toestanden.
3: Oh, dat bedoel je. Ja, nee, ik denk, ja god, waar word je aan? Ik probeer natuurlijk ook altijd in je kracht te zetten qua woordgrapjes. Maar dit ging mij helemaal buiten de pet. Dat zal wel met de warmte te maken
0: hebben. Dat zal wezen. Nee.
3: Ik heb inderdaad, dat denk ik. Ik heb in ieder geval in wat verkoeling opzocht. Want ik sta op een beetje apocalyptische plek. Het liep wel een kernbunker uit de oorlog. Maar dat is niks minder. Het is op dit moment een heerlijke plek om te wezen. Want het is de kelder van een buurtgebouw in Assen. Oosten de Brunelstraat. En het heeft gelukkig niks met atoomoorlogen te maken. Alleen maar met hele leuke dingen. Bij mij staat twee dames, José en Maria. En die kunt er alles over vertellen. Want we gaan het hebben over workshops, Maria.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Maar even eerst in, maar wat is dit voor een plek?
4: Dit plek?
3: We staan onder de grond.
4: Ja, zeker. Nou, dit is in elk geval de werkplek van Toos. Ja. Die heeft hier een atelier. En voor de rest, de wereld, wat heet het, werkplaats. En er zit van alles zit erin. Vaartwelzijn zit erin. Maar er zit ook de hippe kringloop zit erin. Atleto, nou, noem maar op. Dus gebeurt hier van alles.
3: Nou was er in Assen een ongelooflijk gat voor 60-plussers. En jij dacht, dat moet anders.
4: Nou, zeker, dat dacht ik ook. Yeah. Ja, ik hou niet zo van gaten. Nee hoor. Nee.
3: De riolering die we hier hoort,
4: kijk, het borrelt al. Hè?
3: De leiding loopt niet.
4: Het idee begon te borrelen. Yeah. En toen dachten we van tijdens de zomer gebeurt er heel weinig in Assen. En vooral inderdaad voor 60-plussers. Voor kinderen is er heel veel georganiseerd, 60-plussers niet.
3: Nee.
4: Ze dachten van nou.

0: Nou, daar is vast behoefte aan. En dat blijkt ook dat daar heel groot behoefte aan is.
1: Ja, maar jij bent met het idee kom.
0: Ja, ja, en samen met Willemijn, die werkt bij Vaart Welzijn als buurtwerker, hebben we gezegd van, en een aantal 60-plussers natuurlijk even gecheckt van, hey, hoe zit het? En nou zijn we dit gestart, op kort geleden eigenlijk.
1: Ja, ja. En dat was direct succesvol in die zin?
0: Ja, het was overweldigend. De belangstelling was overweldigend en ja, eigenlijk dat is gebleven.
1: Ja. Ja. Een van de deelnemers die ziet er ook, José. Jij doet alle workshops, geloof ik, met wat ze aanbieden, ben jij bij, hè?
2: Nou, nee, zo erg was het niet. Ik vond het wel een heel aantal leuk. Ik dacht, ja, dat we bijna overdreven om voor zoveel op te geven. Ik had er ook wel een aantal opgegeven waar die vol waren op een gegeven moment natuurlijk. Dat kan ook gebeuren. Ik ben nog een keer voor eentje ingelood zelfs. Dus die hield ook nog netjes bij. Ja. Ik woon nog niet zo lang in Assen. Dus voor mij was het een heel erg leuke manier om Assen een beetje te leren kennen.
1: Waar kom je vandaan?
2: Uit Buffalo ben ik verhuisd.
1: Oké, okay, nou, dan ben je er niet op achteruit gewoon, wat dat betreft.
2: Nee, ik had ook een heel leuk huis. Maar goed, nee, het is een hele leuke manier om nieuwe plekken te leren kennen, nieuwe mensen te leren kennen. Dus zeker als je pas in Assen woont. Ik vond het echt ontzettend leuk, zeker in de zomertijd nu.
1: Ja, ja, want ik zit een beetje de gek aan te steken. Maar de Assen is natuurlijk totaal wat anders dan de derby wat dat betreft. Maar het is veel ook echt een manier om een beetje tussen te komen. Mensen te ontmoeten.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Yeah. Ja, want dan kom je gewoon iemand tegen en denk van, god, die heb ik eerder gezien. Maar waar was dat nu ook nogal weer? Dat was met Marja ook. Die kwamen eerst bij de workshop bij de winkel tegen, bij de bloemenwinkel. En toen kwam ik later bij de Vermeer tegen. Jee, maar ken je al? Waar was... Oh ja, en dan blijkt dus dat ze dit organiseert. Dat wist ik veel. Ik kent eerst alleen maar namen, maar nu heb je er een beeld bij. En, nou ja, goed, ik vind het erg leuk om op deze manier nieuwe mensen, nieuwe plekken te leren kennen.
1: Nou, en dit is een plek waar niet snel komen. Zo, Toos, dat ben jij een beetje verantwoordelijk voor, geloof ik, Davino in de kelder staat. Want jij hebt jouw atelier hierachter.
3: Ja, dat klopt.
1: Zullen we hem heel kort om de hoek kijken? Want we zijn mobiel, wat dat betreft. Want de dames, die hebt hier de afgelopen, ja, wat was het, zes keer? Zes lessen, zes workshops?
3: Nee, het zijn er drie geweest.
1: Okay.
3: Maar zes personen per drie keer.
1: Oké. Okay. In ieder geval workshop Tiffany. Ja. Nou, leg eens even heel kort uit wat dat is.
3: Dat is een techniek om stukjes glas aan elkaar te verbinden door middel van koperfolie.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk ontwikkeld door een meneer Tiffany. En bekend van de Tiffany-lampen.
1: Juist. En die heeft dat bedacht. En dat wordt hier gebezigd in deze prachtige ruimte in de kelder aan de Brunelstraat.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: En ik zie nog geen verbrande soldeerbouten en platen hold in de brand. Dus het is allemaal goed gegaan, geloof ik, hè, de cursussen.
3: Helemaal goed gegaan, ja.
1: Hebben ze wat moois gemaakt, de dames?
3: Ja, ze zijn allemaal tevreden met een vogeltje naar huis gegaan.
1: Dat was de opdracht, hè?
3: Ja. Klopt.
1: Okay. En dan heeft José dus nog een vogeltje bij zich misschien.
3: Ja, dat, als het goed is wel. Ja.
1: Lopen we nog even terug naar José. Kunnen we die nog even gauw bekijken? Het vogeltje wat je maakt, hè?
2: Oh, ja.
1: Dan willen we wel even... Ik zal er geen cijfer op geven, hoor. Dus wat dat betreft... er komt een heel mooi klein blauw tasje. En ja, dit is prachtig. Het liep wel een cadeautje zo. Oh, doe maar rustig aan, want straks maak ik hem nog kapot.
2: Ja, het zit met een kaart.
1: Ja, oh ja, dat is heel fijn soldeerwerk. Prachtig.
2: Ja.
1: Ja, we lopen. Hol hem even hier op beeld. Even voor de mensen thuis. Kijk eens even. Wat een prachtig ding. Wat is het voor een vogel?
2: Geen idee.
1: Flauw, hè?
2: Geen idee.
4: Een groenling.
1: De krullenvaar.
2: De groenling. Krullenvaar. Ja, dat vind ik ook een hele mooie.
1: De krullenvaar. Nou, ik vind hem hartstikke... Ik loop nog even weer gauw naar Maya toe. En dan, want dit is niet de laatste workshop, geloof ik. Hè? Daar komt er nog meer aan.
0: Nee, dit is wel de laatste.
1: Dit is de laatste workshop. Hè? Daar komt er niet meer aan.
0: Nee, daar komen er niet meer aan. Nee.
1: We wordt vandaag afgesloten met een groot feest.
0: Ja, nou, groot. We hebben een klein feest.
1: We vandaag afgesloten met een klein feest.
0: Waarbij iedereen ook weer even kan laten vertellen wat er allemaal gebeurd is. Laten zien wat ze gemaakt hebben. En we gaan ook even evalueren natuurlijk. Hè, om te kijken wat vonden jullie ervan? Wat willen jullie daarna?
1: En als er nog meer workshops aankomen.
0: Ja, zeker. Ja. Wie weet zijn sommigen ook wel geïnspireerd en zeggen van... oh, maar ik weet zelf ook wat. Want het idee is ook dat iedereen heeft een talent. En het mooie is om dat ook met elkaar te delen.
1: Yeah.
0: En dat is een beetje het idee. Dus echt voor en door.
1: Nou, ik ben heel benieuwd of er nog een vervolg aan zit. Jij bent er in ieder geval bij, hè, denk ik, José.
2: Volgend jaar zomer... Vast zeker.
1: 100%. Nou, hartstikke mooi. Wij blieft hier nog even met het hoofd verkoelen in die kolde parkeergarage. Kelder hier in de Brunelstraat. De warmte is mij inmiddels echt helemaal tot het hoofd gestegen. En die morgen vroeg weer onder andere temperatuur. Tjurk.
5: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: 16 seconden over 5:30 is het om precies te zijn. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De restauratie van de Gouden Helm van Cotofenesti is begonnen. Het herstel gaat naar schatting enkele miljoenen euro's kosten. In de padenschuur aan de Barnfleer Leidijk in Ter Apel is vanmiddag rond 3:00 brand uitgebroken. Bij die brand kwam veel rook vrij, maar inmiddels is de zaak onder controle. Nablussen gaat voorlopig nog wel even door. En Nico Haak heeft een nieuwe baan in de voetballerij gevonden. De 44-jarige inwoner van Emmen was tot 13 april nog technisch directeur bij FC Emmen, maar gaat nu in Egypte aan de slag. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en in de app. Het weer, Gert Voerman.
3: Vanmiddag is het droog en zonnig. Het wordt tropisch warm met temperaturen van rond de 33 graden. En vanavond lang warm, het is zonnig, rond zonsondergang, een graad of 25. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14.
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereikbaar.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, eindeloos vaak op de plaat gezet. Dit is misschien wel de beste versie. Hè? Billy Stewart en Summertime en ook nog Diesel met Sausalito Summer Night. Nou, laten we hier de Diesel ook eens even opstarten, want ja...
2: Vriendje of tombola.
1: Het is weer zover en langzaam maar zeker begint het Tientje of Tombola seizoen 2026 een beetje richting einde te kruipen. Ja, deze week nog, om precies te zijn, tot en met zaterdagmiddag spelen we het nog. Tot die tijd kunnen er nog balletjes uit die machine gehaald worden. Of, ja, wat bij mij weten dit seizoen één keer gebeurd is, je mag ook kiezen voor het tientje. Dat was eerder deze week. Er was iemand die had liever het tientje. En die heeft het overgemaakt naar het goede doel. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke sympathiek. Maar ja, er is ook best wat voor te zeggen als je denkt, ja, ik gok het erop. Wie weet wat voor dikke pries ik uit die ballenmachine haal. Nou, je weet inmiddels hoe het werkt. Je krijgt een zogenaamde instapvraag. Als je het antwoord weet, dan geef het maar door. En wie weet haal je de uitzending. En bij een goed antwoord mag jij kiezen tussen een tientje rechtstreeks op je rekening of een balletje uit die machine. En wie weet wat daaruit komt. Een sportieve vraag heb ik voor je. Daarvoor gaan we 3 maanden terug in de tijd. Dus nog niet zo heel lang geleden. Toen was het WK Sjoelen in Drenthe. Nou, dat herinner je ongetwijfeld nog. Dat is zo'n beetje het hele weekend live op Radio en TV Drenthe geweest. Hartstikke leuk. Het WK Sjoelen in Drenthe. Maar welke vereniging organiseerde dat ook alweer? Nou, kleine hint daarbij. Ik vind dat die vereniging alleen al een soort van originaliteitsprijs moet hebben voor de naam. Dus de naam van die club wil ik graag weten. He, de club die dat WK Sjoelen organiseerde, als je de naam er ook nog bij hebt. Uit welke plaatsen komen vind ik het helemaal mooi, maar de naam is het belangrijkste. 0592 33 11 88. Je mag daar een appje naartoe sturen. Dat werkt lekker snel. Maar bellen kan ook. En je kunt dus voor de duidelijkheid, voor allebei mogelijkheden, hetzelfde nummer gebruiken. 0592 33 11 88. En wie weet, spreek ik je zometeen in de uitzending. En is die prijs voor jou?

0: dit zijn wel de zomerse liedjes die je wel hoort op een tropische dag als vandaag. Hè? Bamboleo van de Gypsy Kings. En daarvoor nog had ik jou maar nooit laten gaan van Bronsema en Staal.
1: Vriendje of tombola.
0: Zo spannend altijd weer, hè? Niet zozeer spannend of het antwoord op de vraag goed komt. Dat lukt meestal wel, maar wat er uit die ballenmachine komt. Alhoewel je natuurlijk ook gewoon mag kiezen voor dat tientje, hè? Dat gebeurt niet vaak, maar een enkele keer gebeurt dat wel. Nou, ik ben benieuwd hoe dat vandaag weer gaat lopen. Anita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi, Anita Schoonbeek.
2: Ja, klopt.
0: En waar kom je weg?
2: Uit Emmen.
0: Uit Emmen, oh ja, wel een beetje in dezelfde hoek.
2: Ja.
0: Ja. Hey Anita, dat sjoelen, dat zal je niet ontgaan zijn. Drie maanden geleden was het grote WK. Er is uitgebreid aandacht voor geweest. En dat werd georganiseerd door een bekende sjoelvereniging uit Drenthe. Welke club was dat nou toch ook alweer?
2: De Brickenmakers, die kwamen uit Klazien.
0: Ja, dat klopt. Het is een klein beetje verwarring over. De Brickenmakers officieel komen ze uit Klazien qua postadres en zo. En dat WK, dat was dan weer in Zwarte Meer, hè?
2: Ja.
0: Je had het wel meegekregen toen. Ja, dat was ook niet aan het ontkomen. Ja.
2: Was constant op het nieuws, hè?
0: Ja, het was hartstikke leuk spektakel. Het WK sjoelen, dat verzin je toch niet? En dan gewoon hier in Drenthe, dat was hartstikke leuk. Hey Anita, dat betekent een tientje voor jou. Dat kunnen we, als je wil, vandaag nog naar je overmaken.
2: Nee, we gaan voor de tombola.
0: Ja, toch voor het balletje, hè? Ik had daar al een klein beetje op gehoopt. Nou, zal ik dan even naar die ballenmachine rennen?
2: Ja, is goed.
0: Ga ik dat doen? Even kijken of het allemaal weer lukt. Ik had het muntje al klaargelegd, want dit moet natuurlijk een heel spectaculair programma-onderdeel worden. Het muntje gaat erin. Ik zie een balletje naar beneden glijden. Dat is een balletje in geel en groen. En dan ren ik daar snel weer mee terug om te kijken wat erin zit. Heb je er een beetje goed gevoel over, Anita?
2: Vast wel. Alles is goed. Een prijsje is altijd leuk.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Nou, ik ga het balletje even openpeuteren. Dan word ik steeds handiger in. Ja, net nu dat tombola seizoen een beetje op zijn einde loopt, begin ik de handigheid een beetje te krijgen. Dat zullen we net zien, maar goed. Eens even kijken. Hier is een onmogelijk lang strookje met hele kleine lettertjes. Oh, ik zou hier heel blij mee zijn.
2: Oh.
0: En ik denk jij ook wel. Het is, het is niet een lullig prijsje. Nee, dat is hartstikke leuk. Je mag namelijk gezellig uit eten. Je krijgt een dinerbon voor het eethuis in Zuid-Laren.
2: Gefeliciteerd! Oh, dat is leuk.
0: Het is toch bijna niks zo leuk als uit eten gaan, laten we eerlijk zijn. Hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Echt wel.
0: Nou, we gaan het zo snel mogelijk met je regelen. En ik hoop dat je daar een heel lekker prakje eten krijgt.
2: Vast wel.
0: Oké, en laat dan na afloop nog even weten hoe het was en zo. Vinden we altijd leuk om te horen. Ja?
2: Dankjewel
0: voor meedoen, Anita.
2: Oké.

De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En daarvoor hoorde je Anita uit Emmen. Anita Schoonbeek uit Emmen. En ja, die wist altijd toch maar mooi even een mooi prijsje te winnen. Hè? Toch maar even lekker uit eten. Je zult het maar eens even winnen. Hè? Hartstikke leuk. En ik zit net even in de administratie te kijken. Het is toch ook zo raar en onvoorspelbaar met die tombola-machine vaak. Want vanochtend bij Judith in het programma is er ook een dinerbon voor datzelfde eethuis uitgegaan in Zuid-Laren. Raar, hè? Typisch, toevallig, noem het maar. Laten we er maar gewoon ophouden dat het altijd een verrassing is wat er uit zo'n balletje komt in die tombola-machine. En zoals eerder gezegd, ja, nog eventjes, nog een paar rondjes. Morgen is het vrijdag, spelen we nog 4 keer. En zaterdag spelen we het nog 2 keer. En dan is het gebeurd. Dan gaat onze tombola-machine weer de winterstalling in. En dan komt hij er volgend jaar zomer pas weer uit. Dus wil je nog een keertje meedoen aan Tientje of Tombola? Ja, dan beginnen die kansen wel een klein beetje kleiner te worden. Dus wees er nog bij. Morgenochtend bij Judith. Rond 8:30 weer een nieuwe ronde Tientje of Tombola. Wij gaan ons opmaken voor een uurtje terug naar augustus 1985. Dat gaan we zo meteen doen tussen 5 en 6. En tot die tijd nog even Bob Marley.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Studio
3: Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: zo dansen wij onszelf het volgende radiouurtje in.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, Bruce Springsteen is na 2 jaar eindeloos opnemen bezig met de laatste loodjes van het album dat Born in the USA moet gaan worden. Als hij van zijn manager op zijn kop krijgt dat er geen echte hit op staat en of hij dat snel eventjes wil regelen. Nou, mokkend gaat The Boss akkoord en hij komt na 1 avond op zijn hotelkamer met dit nummer tevoorschijn, Dancing in the Dark. Het komt in het voorjaar van 1984 op single uit, dan doet het weinig. Maar 1 jaar later is het wel raak. Dancing in the Dark wordt een wereldhit en het album Born in the USA is de definitieve doorbraak naar het grote publiek. En Born in the USA is zijn meest succesvolle album ooit. Ja, mooie tijden voor Bruce Springsteen dus. Of, om maar even een van zijn andere nummers van die plaat te citeren, Glory Days. Want ja, Bruce staat in augustus 1985 ook nog met I'm on Fire en met het titelstuk Born in the USA in de top 40. Nou, het gebeurt allemaal in de zomer van 1985. De zomer waar we ons het komende uur volop mee bezig gaan houden. Ja, alhoewel, het is dan amper zomer te noemen. Het seizoen verloopt vrij koud, nat en het is allemaal een beetje aan de sombere kant. Het ontbreekt totaal aan langdurig stabiel zomerweer. De gebruikelijke waarden die scoren onder de maat. Nou ja, dan weet ik dat mij maar 1 ding te doen staat. En dat is de zon een beetje op de radio toveren. En dat gaat best wel weer lukken hoor. Want ja, hoe klinkt die zomer op de radio in augustus 85? Nou ja, het geluid ligt er niet. Die klinkt best vrolijk hoor. Zoals blijkt uit deze van de George Baker Selection. In augustus 1985. Dan staat George Baker en zijn hele selection ermee in de top

Het is de themasong van het derde deel in de Mad Max science fiction filmreeks. Mad Max Beyond Thunderdome. Met in de hoofdrol Mel Gibson als Max Rockatansky. En voor dit deel wordt niemand minder dan Tina Turner gecast. Zij is een groot fan van...

0: stoere warrior women. Dus zij neemt die rol maar al te graag aan. En ze speelt in die film Aunt Entity, die een post-apocalyptische stad leidt waarin regelmatig op leven en dood moet worden gevochten in de Thunderdome. Dat is een futuristische gevechtskooi.
1: Today is necessary to kill a man.
2: Okay, you said a clear fight. What do you mean by that?
1: Thunderdome. Two men enter, one man leaves. This is Thunderdome. Death is listening. Well, ain't we a pair?
0: Yeah. Filmcritici die zijn erg positief over Tina's acteertalent. En ja, als ze dan toch al meedoet in de film, dan kan ze de soundtrack natuurlijk ook wel eventjes inzingen, is de gedachte. Nou, dat lukt. En het wordt nog een grote hit ook. We Don't Need Another Hero. Het nummer dat je daarnet hoorde wordt een dikke top 10 hit in augustus 1985. Nou, van de ene filmheld naar de andere. Een totaal andere, zou je wel kunnen zeggen. Tarzan, King of the Jungle. Ja, alhoewel, eigenlijk gaat het volgende liedje niet zozeer letterlijk over het Tarzan-verhaal, maar meer over het idee dat erachter zit. Vrij zijn, doen wat je zelf wil. Tarzan Boy van Baltimora staat in augustus 1985 twee weken op nummer 1 in de top 40.

Het was best leuk, hè, die Italo-muziek in de jaren 80. Veel synthesizers, een beetje zomers. Nou, doe even een mooie Italiaanse kreet erin en dan had je een hit. Zo werkte het toen ongeveer een beetje. Nou, dit was ook een van de grote hits uit die tijd. Baltimora was de naam van deze man. 2 weken nummer 1 in de zomer, in augustus 1985 met Tarzan Boy. Nou, van Italië dan eens even naar eigen land. Laten we eens even kijken naar de Nederlandstalige muziek. In de top 40 lijsten van augustus 1985. Nou, laat ik het zo zeggen, dat houdt niet echt over. Alhoewel de allergrootste hit van die maand dan wel weer een Nederlandstalige is. Maar die hoor je straks aan het einde van dit uur. Verder komen er in die maand in totaal maar 4 Nederlandstalige liedjes in de top 40 terecht. Waarvan dit misschien wel de meest opvallende is.

Mengelmoes van Danny de Munk. Ja, en dan is er qua Nederlandstalig nog een bijzonder project aan de hand in die tijd van Bonnie Sinclair en José Houbé. Vroeger van Luf, weet je nog wel? Nou, bij hoge uitzondering krijgen zij toestemming van niemand minder dan Björn en Benny van ABBA om een album op te nemen met daarop allerlei Nederlandstalige versies van ABBA-nummers. Nou, dat album krijgt de titel Herinnering, is onlangs opnieuw uitgebracht trouwens. En dit is dan hun versie van The Way Old Friends Do.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
7: Het is zo goed als 6:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Springruiter Albert Zoer uit Echten is bij de openingsceremonie van het huidige WK in Aken in het zonnetje gezet. De ruiter won met zijn Nederlandse team in 2006 goud op het WK in Aken en dinsdag werd hij per koets door het stadion gereden. De restauratie van de gouden helm van Koto Fenesti is begonnen. Het herstel gaat naar schatting enkele miljoenen euro's kosten. En in een paardenschuur aan de Barnfleer Leidijk in Ter Apel is vanmiddag rond 3:00 brand uitgebroken. Bij die brand kwam veel rook vrij, maar het is inmiddels onder controle. Het nablussen gaat voorlopig nog wel even door. Meer nieuws is te vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
8: Goedemiddag, René.
7: We zijn natuurlijk razend benieuwd hoe ver zijn we in Drenthe vandaag over die magische 30 heen geklapt.
8: Ja, redelijk, behoorlijk zelfs. Dieven 33 graden, Wijster 32,8, Hogeveen, KNMI-station 33,8. Maar wat veel opvallender misschien wel was, want zo langzamerhand zijn die tropische dagen wel een beetje gewend, was de luchtvochtigheid. En Wijsters wees die 20% aan, Hogeveen 15%. Nou, ik hou het weer al sinds 1988 bij, maar ik had zelf 24% en ik heb dat nooit eerder gezien in augustus. Dus het is kurkdroog en dat kan ook niet anders, want het valt weer weinig te verdampen. Dus die oostenwind of die hele droge gronden, ja, dan moet die luchtvochtigheid wel laag uitvallen. Ja. Dat was het vandaag.
7: Is er al een beetje nattigheid onderweg, langzaam maar zeker? Moet toch een keer komen, zou je zeggen?
8: Ja, moet een keer komen. Er wordt aan gewerkt. Althans, daar lijkt het op. Ik ben er een beetje voorzichtig mee, maar vanavond nog niet. Vanavond is wel dat wat duidelijk natuurlijk. Warm, zonnig, tot zonsondergang temperaturen boven de 25 graden. Vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden. Morgen ook nog niet. Is het droog. Droog en zonnig. Sterker nog, ik denk dat het nog een graadje warmer wordt. Plaatselijk 35 graden. Zelfs 2 graden warmer als je de stations bekijkt die ik net genoemd heb. En dan vervolgens de zuidenwind morgen. Een zwakke tot matige zuidenwind die naar het westen toe gaat. En dat is de opmaat voor een verandering. Zaterdag zou er een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Heel lokaal allemaal. Maar vooruit, misschien pakken we er een. Met temperaturen die al wat gaan inleveren. Ik denk gemiddeld over de provincie naar zo'n 27 graden. Is nog een beetje onzeker. Dan komt er wat meer bewolking. Als dan net iets meer is, valt die temperatuur wat lager uit. Zondag droog met 23 graden. Maandag denk ik op de meeste plaatsen ook droog. Maar dinsdag lijkt er toch een storing door te komen. Die trekt over de Noordzee heen. Vrij veel bewolking. Toen in de kans wat regen of buien. Ook woensdag een paar buien. En dan is het hopen dat we een aantal millimeters gaan scoren.
7: Ja. Dus het zou maar zo eens kunnen zijn dat volgende week de week van de verandering wordt. Al weet je het nooit zeker.
8: Je weet het nooit zeker. Of het structurele verandering is, dan moeten we toen nog even afwachten. Want het hoge drukgebied boven de Azoren, die houdt een uitloper richting Zuid-Engeland. Nou, we hebben de laatste weken gezien dat er voortdurend zo'n uitloper zich ontwikkelt tot een zelfstandig hoge drukgebied. Nou, op dit moment lijkt het begin volgende week nog niet te lukken. Dus het zou een paar dagen wisselvallig weer kunnen opleveren. Maar ik ben wel voorzichtig, want we hebben het begin juni gezien. We hebben het begin juli gezien. Ja. En vervolgens kwam toch die stabiliteit terug. En de lange termijn modellen van het grote Europese Weercentrum, die gaan ook nog voor een droge en warme septembermaand. Nou, dat is eind weg natuurlijk. Maar vooruit, elke druppel is er een. En als er een echte storing dinsdag passeert met wat regen, zullen veel mensen toch blij zijn.
7: Ja. En bovendien, we spreken jou of je collega's elke dag. Dus ja,
8: dan houd het aan de gaten.
7: Zitten we er bovenop met z'n allen. Hè?
8: De vinger aan de pols, hè?
7: Zo is het. Gert, dankjewel. Fijne avond.
8: Hetzelfde.
9: Hi. I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Hey Remo!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?

0: best wel weer een keertje lekker dit, hè? Duitse duo Modern Talking met You Can Win If You Want. 13 weken staan ze ermee in de top 40. En je zou Thomas en Dieter van Modern Talking misschien een beetje kunnen vergelijken met Henk en Henk van het Goede Doel, want ook zij kunnen elkaar inmiddels niet meer luchten of zien, naar het schijnt. Maar goed, laten we eens even naar de sport gaan. De autosport, om precies te zijn. Want eind augustus 1985 wordt op het circuit van Zandvoort de dan voorlopig laatste Formule 1-race verreden. Dat is een spannende race. Je hoort commentator Jan Lammers.
1: En dit is de laatste ronde. Wat gaat hier gebeuren? Mijn god, wat een gevecht. Lauda blijft nog steeds voor. Hier moet Prost het gaan doen. Gaat hij het hier doen? Nee, Lauda houdt goed de deur dicht. De laatste bocht voor het rechte eind. Nee, dat wordt Lauda. Kan niet anders. Ja, hier krijgt hij de vlag van wedstrijdleider Jellings. En mijn god, wat is het hier close. Die hele McLaren crew die springt hier werkelijk omhoog. Wat een fraaie race. En Niki Lauda in zijn voorlopig laatste Formule 1 jaar scoort hij dus zijn 25e overwinning. 36 jaar oud. Het was werkelijk hier op Zandvoort de droom van de autosportliefhebber.
0: Ja, en pas 36 jaar later, in 2021, dan keert het hele Formule 1 circus weer terug naar Nederland. Ja, en over 2 weken is dat dan na 6 edities ook weer voor het laatst. Maar ja, wie weet is dat ook wel weer voorlopig.

het is het muzikale thema uit de actiecomedy Beverly Hills Cop. Harold Faltermeyer met zijn onvermijdelijke synthesizer en Axel F. En dat verwijst dan weer naar hoofdpersonage Axel Foley, gespeeld door Eddie Murphy. Ja, en dan naar de Time Bandits met onze eigen Drentse trots natuurlijk, hè, Alides Hidding uit Schoonoord. Ook de Time Bandits zijn in de zomer van 1985 vertegenwoordigd in de top 40 met het prachtige Endless Road.

14 weken staan ze er in 1985 mee in de Nederlandse top 40. Cool and the Gang en Cherish. Ja, lekker een beetje zwijmelen. Het is een nummer dat zeker in die tijd veel gebruikt wordt op bruiloften. En ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat nog steeds gebeurt. Ja, wel wel op en top romantiek, hè? Grote hit dus in augustus 1985. Het tijdstip, het tijdsbestek waar het allemaal om draait in dit uurtje. En zometeen krijg je hem te horen, de allergrootste hit van augustus 1985 in Nederland. En dat is ook een Nederlandstalig liedje. Denk er maar vast over na. Ga ik zometeen dat mysterie voor je oplossen. Maar eerst even onder het kopje zogenaamde dubbeldiesraadmuziek. Want er hoort nogal een bijzondere manier van dansen bij. The Cure en In Between Days.

Between Days van The Cure. En daarmee zit het, je zou kunnen zeggen, augustus 85 uurtje er alweer bijna op. En is er nog één belangrijke vraag te beantwoorden. Want wat was nou de allergrootste hit toen? Precies 41 jaar geleden. Nou, ik zei het al, dat het in elk geval een Nederlandstalige is. En dat is best opmerkelijk, want er kwamen in die hele maand augustus in totaal maar 4 Nederlandstalige platen in de lijst terecht. Het gaat om een liedje dat een vertaling is van het Griekse nummer Anainoxistinkardiamau. Ja, geschreven door Nikos Ignatiadis en voor het eerst opgenomen door Bessie Agriaki in 1982. Nou, de Limburgse zanger Benny Nijman die leerde het liedje kennen toen hij op vakantie was in Griekenland. En daar kwam hij op het idee om er een Nederlandse uitvoering van te maken. Nou, dat had Benny behoorlijk goed ingeschat hoor, want het liedje groeide uit tot zijn allergrootste hit. 16 weken stond hij maar liefst in de top 40. En in augustus 1985 bereikte hij er de nummer 1 mee. Dat was dus de grootste hit in augustus 85. Daarmee gaan we eruit, maar niet voordat ik je verteld heb dat morgen, als Dimitris hier zit, dat we dan tussen 5 en 6 teruggaan naar augustus 1966. Ik wens je een mooie avond.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hoogeveen, Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Radio Drenthe.
14: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

0: Presentatie, Johan Derksen.
1: De Hacienda Brothers, dat was een band met Dave Gonzalez en Chris Caffney. De band leverde een paar briljante albums af en leek een hele grote act te worden in Amerika, totdat Chris Caffney plotseling overleed. De Hacienda Brothers, What's Wrong With Right? What's wrong?

De Hacienda Brothers, What's Wrong with Right. Ben Moore maakte deel uit van het duo James en Bobby Purify. En van hem verscheen het soloalbum Better to Have It, onder zijn eigen naam Ben Moore. Later maakte hij nog deel uit van The Five Blind Boys of Alabama. Ben Moore, Better to Have It.

Ben Moore, Better to Have It. Ronnie Milsap is een blinde blueszanger en pianist die countryzanger werd omdat country in Amerika veel beter scoort dan blues. En dat leverde hem 61 hits op. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Ronnie Milsap, I Hate You.

Ronnie Millsap, I Hate You. Tony Borders, dat was een obscure zanger uit Alabama. Hij nam tussen 1967 en 1970 een aantal singles op in de Quinfrey Studios in Sheffield. En daarna werd er nooit meer iets van hem vernomen. Niemand weet waar hij is gebleven. Tony Borders, Cheaters Never Win.

Tony Borders, Cheaters Never Win. Sandy Posey uit Alabama was jarenlang de achtergrondzangeres bij Elvis Presley, maar ook als soloartiest scoorde ze een paar grote hits. Single Girl, I Take It Back en Are You Never Coming Home. Later trouwde ze met een Elvis Presley imitator, Sandy Posey. Hey, mister.

Sandy Posey, Hey Mister. Het nummer werd opgenomen door Ted Taylor en Bill Brandon met dezelfde muziekband. In 1970 werd deze single pas uitgebracht. Bill Brandon, Strongest Feeling.

Bill Brandon, Strongest Feeling. Arthur Conley uit Georgia werd ontdekt door Otis Redding. Hij was een groot talent en hij scoorde meteen een wereldhit, Sweet Soul Music. Maar na de dood van Otis Redding vertrok hij naar Londen, vervolgens naar Amsterdam en uiteindelijk woonde hij tot zijn dood in Ruurlo. Arthur Conley, You Really Know How to Hurt a Guy.

Arthur Conley, You Really Know How to Hurt a Guy. Don Farner uit Birmingham, Alabama, nam een aantal singles op onder leiding van gitarist en producer Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios. Maar hij bleef gewoon hitloos. Don Farner, The Power of Love.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of the A&M Years van 38 Special is het album van deze week. En 38 Special toerde als voorprogramma door Amerika met Peter Frampton, Foghat, Kiss, Lynyrd Skynyrd, Hank Williams Jr. en REO Speedwagon. En toen kwamen de hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, nummer 2 in Canada en 14 in Australië. 38 Special, Second Chance.

38 Special, Second Chance. The Ovations, dat was een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En hij probeerde altijd als zijn idool Sam Cooke te klinken. I'm Living Good werd een grote hit, maar deze opvolger bij Gold Wax Records haalde de hitparade niet. The Ovations, I Need a Lot of Lovin'.

The Ovations, I Need a Lot of Lovin'. Bobby Womack, dat is de ex-gitarist van Sam Cooke, en hij componeerde It's All Over Now, de grote hit van de Rolling Stones. En hij coverde een single van Roy Head. Bobby Womack, Broadway Walk.

Bobby Womack, Broadway Walk. June Edwards uit Ohio nam in Alabama de eerste single op voor het nieuwe label South Camp Records. En daar bleef het bij. Haar hele oeuvre bestaat uit één single. Ze keerde terug naar Ohio en verdween in de anonimiteit. June Edwards, My Man.

June Edwards, My Man. Art Freeman uit Alabama zag al zijn singles flopten, terwijl het prima nummers waren. Als liveartiest was hij wel succesvol in het clubcircuit, en zijn nummers scoorden ook goed in het Engelse Northern Soul circuit. Art Freeman, Everybody Got to Cry Sometime.

Art Freeman, Everybody's Got to Cry Sometime. Jeannie Crean was een beroemde achtergrondzangeres in de studio's in Alabama en Tennessee. Ze toerde jaren met Elvis Presley, maar Jeannie Crean wilde ook dolgraag doorbreken als solozangeres. En dat lukte niet. Jeannie Crean, I'll take care of you.

Jeannie Green, I'll Take Care of You. Billy Joe Thomas uit Houston was een succesvolle gospel- en countryzanger. Hij had zelfs een nummer 1 hit in Amerika met Raindrops Keep Falling on My Head. Maar hij ging naar de American Studios in Memphis om een andere sound te ontwikkelen, want hij wilde een ander imago. B.J. Thomas, I Pray for Rain.

DJ Thomas, I Pray for Rain. The Sweet Inspirations uit New York. Dat was een groep beroemde achtergrondzangeressen onder leiding van Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. En de meiden namen in Memphis een album op. En deze single van het album werd een top 5 hit in Amerika. Het nummer werd opgenomen met de begeleiders van Elvis Presley. The Sweet Inspirations. Sweet Inspiration.

De Sweet Inspirations, Sweet Inspiration. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In de jaren 60 reisden er heel regelmatig artiesten vanuit Chicago helemaal naar Muscle Shoals om daar op te nemen in de Fame Studios. Dat gold voor Laura Lee, Morrison Mack, Mitty Collier, Aretha Franklin en ook Etta James coverde daar een oude single van Jimmy Hughes. Etta James, I Worship the Ground You Walk On.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
8: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus,
9: voor het kabinet?
8: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
7: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelbourne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference.